Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

sapão.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nieuwsuur. Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Trend.

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tarman Swiss Beats. En die zijn niet aan een tour om op te treden. Nee, die hebben een kunstcollectie die ze overal laten zien. Hey, leuk dat je luistert naar de Morning Show. 12 over 7 is het momenteel op je vrijdagochtend. En dat betekent dat het weekend in zicht is. En mocht je nou een tipje willen over wat is er te doen in dit weekend. Ik kwam iets geheims tegen dat ik toch met je wil delen. En zo geheim is het natuurlijk niet. Anders stond het niet online. Maar rapper Talib Kweli die gaat draaien in de coffeeshop van Snoop Dogg. Komende zondag. Dat is op de Marnixstraat in Amsterdam. De coffeeshop heet The Sweat, maar tegenwoordig heet hij The Dog House. En Talib Kweli gaat daar zo rond 8 uur 's avonds, dus zondag, draaien. Kan je gewoon gratis naar binnen lopen. Ik dacht, ik deel dat even met je. Heb je vast iets om naar vooruit te kijken, toch? Want we moeten nog eventjes op deze vrijdag. Wat heb ik in de morningshow? Nou, zometeen meer nieuws over Snoop Dogg, want die komt met een documentaire. En ik heb iemand aan de lijn die daar meer over af weet zometeen. En ik heb nieuws over Tyrese. Die had ooit beef met Michael Jackson. Hoe dat zit, hoor je over pakweg 8 minuten. Elmine en Reclusive hoor je ook zo. En dit is The Weeknd met een track van zijn debuutalbum Kissland. Dit is Wanderlust.

0: Wat een mooi verhaal. Het verhaal van Elmien die je hoorde met Reclusive. Wat trouwens kluizenaarsachtig betekent als je het vertaalt. Maar die Elmien die is geboren in Duitsland, groeide op in Engeland. Vandaar dat hij tegenwoordig Britse zanger wordt genoemd. En hij ging op een gegeven moment viraal op Instagram met een cover. Was 2021, dus 5 jaar geleden. Met een cover van D'Angelo's Untitled, oftewel How Does It Feel? En toen had hij nog nooit een instrument aangeraakt. En in die tijd had hij dus even gewoon een filmpje gemaakt van hoe hij dan D'Angelo's song vertolkte. En dat ging viraal. En zo is hij eigenlijk op het pad gekomen van meer muziek maken. En uiteindelijk beland bij het album dat hij dan ook heeft gedropt dit jaar. Dat heet Sounds for Someone. En daarop staat dan ook Reclusive. R&B Classic. En over goede zangers gesproken. Tyrese was laatste gast bij een podcast. En die vertelde dat hij beef had met Michael Jackson. Echt waar, Tyrese en the King of Pop. Het was geen echte beef, maar wel een heel mooi verhaal. Tyrese komt uit Watts. Een wijk in Los Angeles waar ook veel films over gemaakt zijn. En Tyrese is natuurlijk zanger, acteur, model. Maar hij was dus al ver in zijn carrière bezig aan zijn album 2000 Watts. Want het was het jaar 2000 en hij komt uit Watts. Dus hij had ook een titeltrack gemaakt. Die heette 2000 Watts. Samen met Teddy Riley. Op een gegeven moment kreeg hij Teddy Riley aan de telefoon. En Teddy Riley zei van, hey, ik heb je muziek aan Michael Jackson laten horen. Dus Tyrese helemaal blij van, oh cool, wat vond hij? Ja, hij wil die song hebben. 2000 Watts. De titelsong van je album. Dus Tyrese die had zoiets van, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Hoe kan ik nou mijn album uitbrengen zonder dat die track erop staat? En toch zeg je geen nee tegen de King of Pop.
1: And it didn't feel like it was up for discussion.
2: Bro, you already had a platinum album. This about to be another platinum album. You want your song. That's okay.
1: I have a song coming, an album called 2000 Watts. It's me and the year 2000. Yeah. On my album cover, show it right here.
2: Yeah.
1: I'm standing in front of the Watts Towers.
2: Come on, who's doing that? And Michael took your
1: I'm
2: shit.
1: I'm from Watts.
2: Yeah.
1: It's the year 2000.
2: Yeah. We have the theme song.
1: I'm in front
2: song.
1: Of the Watts Towers.
2: We have the theme song.
1: I got the theme song, yeah. Title song.
2: Yeah.
1: And then all of a sudden I get a phone call that says, I want it.
0: Dus hij was gewoon zijn song kwijt. Dus het album is uitgekomen in 2021, het album van Tyrese. Dat heet 2000 Watts, maar de track die erop ontbreekt heet ook 2000 Watts. Want die belandde op Invincible van Michael Jackson.
3: You may now apply. You may now apply. Your 3D glasses. 3D glasses.

0: Alle beats maakten die staan op het nieuwe album van Busta Rhymes. Run-In van The Far Side op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
0: Vanochtend laaghangende bewolking en regionaal ook wat mist. Straks breekt vanuit het westen de zon door en loopt de temperatuur flink op. Vanmiddag trekken buien over het land, soms met forse windstoten. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tussen de 21 en 23 graden vandaag. Morgen eerst een enkele bui en af en toe wat zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Het wordt morgen 23 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dat is balen, voor mij in ieder geval, want ik sta morgen weer op zo'n bootfeestje. Casa Latina, morgen in Rotterdam, met een boot lekker over de Maas varen. Maar het is natuurlijk niet lekker als het keihard regent, want dan worden de cd-spelers nat, moeten we gaan schuilen en zitten we allemaal op de eerste verdieping waar het wel droog is, maar waar het dan bomvol wordt. Nou goed, dat is niet jouw probleem. Misschien ben je er ook bij trouwens, dan kunnen we elkaar morgen groeten en een drankje samen doen. Maar hoe dan ook is het natuurlijk lekker als een weekend gewoon zonnig is en niet regenachtig. Zometeen een update over de aankomende film van Snoop Dogg. De documentaire van Snoop Dogg. Een documentaire film is het eigenlijk, is in de maak. Een beetje zoals we Straight Out of Compton kennen over N.W.A. En zoals we Piece by Piece kennen over Pharrell. Is Snoop Dogg dus ook met een eigen film bezig over zijn leven. En daarover horen we zometeen meer van onze filmverslaggever Merel van Baal. Eerst de Merk & Boy van Estelle en Kanye.

0: Ja, natuurlijk een eerbetoon aan de overleden acteur Paul Walker. En het was ook de soundtrack van Furious 7. See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth.
1: Mirror, mirror on the wall. Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: Ja, de SNOOTB-DOG. Snoop Dogg komt met een film en dat duurt wel eventjes. 6 augustus 2027 moeten we in de agenda zetten. Maar het is natuurlijk wel interessant. Een documentaire film gewoon met acteurs over Snoop Dogg. Die willen we wel zien. Een biopic als het ware. Zoals die ook over Michael Jackson een succes is geworden. Filmjournalist Merel van Baal weet er meer over. Good morning.
6: Goedemorgen.
0: Hij is dus al in de maak. Ze zijn al acteurs aan het scouten.
6: Ja. Het druppelt nu de hele tijd wat meer castingnieuws naar buiten. Dus ja, fans die zijn razend enthousiast. Ik moet zeggen, ik ook, absoluut.
0: Ja, want wat weten we al? Of wat weet jij al?
6: Nou, we weten eigenlijk dat het gaat echt over de jaren 90 ook, hè, van Snoop Dogg. Dat is eigenlijk wel de opkomst echt van die Death Row Records, waar hij toen in zat. We weten een paar castleden. Dus Snoop Dogg zelf, die wordt gespeeld door Jonathan Davis. Denken mensen, wie is dat? Nou, die zit in Outer Banks. Dat de hele grote Netflix-serie. Dus heb je dat niet gezien? Ga even kijken, puur voor hem. Tupac, die komt er ook in voor. Wat natuurlijk wel, ja, heerlijk gaat zijn. Die wordt gespeeld door Cameron Jones. Als je nou die totaal nog niet kent, is 30 jaar, heeft wel wat rolletjes gehad. Maar ja, eigenlijk helemaal kleine rollen in wat tv-series. Dus Grown-ish, Shameless, The Purge. Maar ja, dat waren allemaal series waar hij één aflevering misschien in voorkwam. Dus nog relatief onbekende gezichten zie ik vooral voorbij komen. Maar ja, dat kan eigenlijk alleen maar goed zijn. Want dan raak ik niet afgeleid dat het allemaal grote sterren zijn.
0: En lijken ze een verhaal. Beetje, Merel? Heb je het gevoel van die man lijkt op Tupac en die lijkt op Snoop?
6: Ik totaal niet, maar daarvoor moet je kunnen acteren. Hè? Dus wie weet wordt dat nog heel wat. Ik probeer dat echt voor open te staan. Ze hebben wel een goede regisseur, vind ik zelf, eraan verbonden. Dat is Greg Brewer.
0: Wie is dat ook alweer?
6: Nou, hij heeft heel veel ook met Eddie Murphy gewerkt. Hij heeft namelijk ook Dolomite Is My Name geregisseerd. Coming to America 2 geregisseerd met Eddie Murphy. En Dolomite Is My Name, echt ook een kijktip. Dat is zeg maar een biopic over Rudy Ray Moore. Dus hij kan wel echt wat maken. Het is ook van de producer. Veel ook met Eddie Murphy gewerkt. Hij heeft namelijk ook Dolomite Is My Name geregisseerd. Coming to America 2 geregisseerd met Eddie Murphy. Dolomite Is My Name, echt ook een kijktip. Dat is zeg maar een biopic over Rudy Ray Moore. Dus hij kan wel echt wat maken. Het is ook van de producer, die onder andere American Gangster,

0: En waarom ik hier zo enthousiast over ben, is dat ja, we krijgen zoveel biopics. Maar dat zijn vooral rocksterren, popsterren, eigenlijk echt wel voor het brede publiek ook grote namen.
1: Ja.
0: En Snoop Dogg, ja, dus ja, het is natuurlijk de rap scene. En wat ik gaaf vind aan Snoop Dogg is, als je het hebt over echt een OG, een original gangster, dat is Snoop Dogg wel. Hij, ja, hij heeft ook de afgelopen, nou, 10 jaar of zo, al niet langer, is hij ook wel een gezicht geboren voor een hele andere generatie. Dog. Hij heeft dat kookboek natuurlijk met Martha Stewart gedaan.
1: Barbecues, cornflakes,
0: ja, coffeeshops. Maar heeft ook op zijn spelen toen natuurlijk een commentaar voor gedaan.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld, ja, ik denk niet dat mijn moeder zijn muziek per se veel kent.
1: Maar wel weet wie Snoop Dogg is.
0: Ja, zelfs mijn 75-jarige moeder die weet ondertussen wie Snoop Dogg is.
1: Wat goed voor je moeder.
0: Ja, toch? Maar dat komt dus denk ik omdat hij best wel een beetje, ja, zich breed in de markt heeft gezet de afgelopen jaren.
1: Een icoon geworden.
0: En ik denk dat daarom heb ik heel veel zin in deze film. Omdat ik denk dat deze film dus wel veel meer mensen wordt bekeken dan alleen mensen die van de rap scene houden. Of die nog weten überhaupt, weet je wel, het hele East Coast, West Coast gebeuren. Dus ja, ik denk dat dat wel echt heel erg gaaf gaat worden.
1: Doet hij nog iets aan die film? Of wordt het gewoon voor hem gemaakt? Want het is natuurlijk wel zijn verhaal.
0: Het is zijn verhaal. Hij is er ook gewoon bij betrokken. We weten niet of hij ook mag zeggen over Final Cut, weet je wel. Dat als het is gemaakt dat hij zegt, nee, ik zit in de ruimte wanneer het wordt gemonteerd. Dat weten we niet. Maar deze film is onderdeel van een grote deal tussen Death Row Records en Universal. Dus Universal die maakt altijd al films natuurlijk. En Death Row Records die heeft daar een deal mee gesloten. En Death Row Records is sinds
1: kort. Ja.
0: Van Snoop. Ja, hij is daar begonnen natuurlijk. Die hebben zijn eerste album uitgebracht vroeger in 93. Maar ook, ja, het is sinds was het 5 jaar geleden denk ik of zo, is het van hem. Dus hij is zeker bij betrokken. Maar ja, in hoeverre hij ook mag zeggen, dit wil ik wel, dit wil ik niet, dat weten we niet. Dus ik ben heel, heel, heel benieuwd.
1: We gaan het zien, maar we moeten dus nog even wachten tot de zomer van 2027. Voor nu dan de doorbraaksingle van Snoop Dogg. Hij stond op een track van Dr. Dre, Nothing But A G-Thang.

Dangerous Lover van de Britse zanger Sekou. We gaan naar Shaka, Demons and Pliers. Tease Me heet het. Tweede album was het, geloof ik. Waarop ook Murder, She Wrote stond. Maar natuurlijk ook de soundtrack van de... Ja, de titeltrack eigenlijk. Tease Me.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
1: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
0: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
2: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
0: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: BNN VARA. Cuba.
4: Stone, bedankt je zo voor je liefde op I Wanna Thank You. En dit is de comeback single van de meidengroep Cherish. Do it to it.

uitgaat van je vrolijkheid en alles wat je gaat neerzetten en klaarzetten vandaag. Het weer houdt niet over. 22 graden en zo nu en dan windstoten en regen. Dus hou daar een beetje rekening mee als je nog naar buiten moet gaan. Het is 9 over 8 op je vrijdagochtend. Leuk dat je luistert naar de Morning Show inderdaad. Mijn naam is Cuba. Ik heb zometeen Ghost Town DJ's voor je met My Boo. Ook Chris Brown komt eraan met Liam Thomas op Fall In. Maar eerst gaan we even naar een grote hit van Justin Timberlake, die eigenlijk bedoeld was voor Michael Jackson. Een hoop tracks op het album Justified, het debuutalbum van Justin Timberlake, waren bedoeld voor Michael Jackson. En 7 van de 13 nummers zijn geproduceerd door de Neptunes. Zo komen we op Rock Your Body, dus ook een track die geproduceerd was voor The King of Pop. En het mooie is dat in dat hele proces van het maken van het album met de Neptunes en met Timbaland, want die heeft de andere 6 tracks gemaakt, hebben ze heel veel gefilmd. Dus een klein fragmentje van hoe ze backstage of behind the scenes eigenlijk in de studio bezig waren aan deze enorme hit Rock Your Body.

elkaar. Pharrell en Justin Timberlake met name om deze platen te produceren. En het is ook een juweeltje geworden. Rock Your Body op NPO Blend. Dit is Justin Timberlake.

end of the song. Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Chris Brown en Liam Thomas op Fall In. En die is te vinden op het nieuwe album van Chris Brown, Brown. Ja, zo heet hij gewoon, Brown. 8:08 is het momenteel op je vrijdagochtend. Je luistert naar de Morning Show. En misschien heb je het ook wel gehoord in de headlines van vandaag. Het zat ook in het nieuws, in het journaal. Maar er is iemand overleden waar ik wel echt mee ben opgegroeid. Misschien jij ook wel.
1: I am Optimus Prime. And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars.
0: Je hoorde de stem van Peter Cullen, die op 26 augustus is overleden, maar we hebben het gisteravond gehoord. 85 is hij geworden. Hij deed al in de jaren 80 de Transformer voice-overs en was hij al Optimus Prime. Ik weet niet of je toen ook naar de Fun Factory keek op Sky Channel, of misschien naar Cool Cat met Linda de Mol, maar dan hoorde je altijd deze tekenfilm voorbij komen.

En ik realiseer me dus dat ik echt met deze man ben opgegroeid en dat hij dus ook 20 jaar lang niet de stem van Optimus Prime heeft gedaan. Maar wel bijvoorbeeld van een van de gummyberen, van Eeyore, van de Winnie de Pooh en van nog een hoop films waarin een slechterik stem te horen moest zijn. Hij werd dus op een gegeven moment in 2007 voor de nieuwe Transformer film destijds, dus de bioscoopfilm, werd hij gecheckt door de regisseur. En ja, die regisseur Michael Bay, die hoorde zijn stem en die dacht, ja, dit is gewoon Optimus Prime, dus we gaan gewoon verder met deze man. Dus hij heeft een soort van intermezzo gehad en daarna was hij gewoon weer terug in alle Transformer films. Dus als er nu een nieuwe uitkomt, moeten ze op zoek naar een nieuwe stem. Hij heeft gelukkig wel een Life Achievement Award gekregen, Lifetime Achievement Award. Op 17 december 2023 kreeg hij de Children's and Family Emmy Lifetime Achievement Award voor zijn decennia lange bijdrage aan de animatiewereld. Dus hij is helaas niet meer op 85-jarige leeftijd overleden. Rest in peace, Peter Cullen.

0: in op NPO Blend. Het is alweer 8:30 geworden. Hoog tijd voor het...
1: Het NPO Blend weer.
0: Vanochtend laaghangende bewolking en regionaal ook wat mist. Straks breekt vanuit het westen de zon door en loopt de temperatuur flink op. Vanmiddag trekken buien over het land, soms met forse windstoten. Tussendoor is er weer ruimte voor de zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tussen de 21 en 23 graden vandaag. Morgen begint de dag met een enkele bui, af en toe wat zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over het land. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Hey Erke Badu, kom deze kant op. Opnieuw eigenlijk. Over 2 maanden is het zover. En ik zeg opnieuw, omdat ze op Koningsdag natuurlijk ook een verrassingsoptreden heeft gedaan op een Pata stage. Dit keer wordt het dus goed aangekondigd. Je kan een kaartje halen. En ze noemt het een One Human Show. Dus ik ben heel benieuwd. Een intimate experience with Erica Badu. In Carré, dus in het mooie, antieke, klassieke theater. En het is op dinsdag 13 oktober. Je hoort Erica Badu nu ook op NPO Blend. Dit is On and On.

0: FM op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: Komende vrijdag, volgende vrijdag is Beyoncé jarig op 4 september. Dat wordt haar 45ste verjaardag. Gaat ze natuurlijk groot vieren. Ze gaat haar album B-Day opnieuw lanceren. En wie weet reist ze ook mee met haar man Jay-Z. Want die treedt op die datum op in Londen. We gaan erover kletsen met een grote Beyoncé-fan en iemand die haar ook ontmoet heeft. TV-host Brendan de la Grentes. Good morning.
2: Good morning, goedemorgen.
0: Jouw verhaal is misschien wel het mooiste verhaal van iedereen die we tot nu toe hebben gebeld. Je hebt Destiny's Child gezien in een stripclub.
2: Ja.
0: What happened? Klopt.
2: Ik ben in Houston, Texas opgegroeid. En toen ik 19 was, gingen we gewoon naar de club. Een soort van underground club voor tieners. They don't call it the dirty south for nothing. Dus we zaten daar en er waren gewoon strippers en ze waren bezig met de benen gewoon omhoog tillen en alles. En alles laten zien. En dan ineens achter in de club op een hele kleine podium stond een paar meiden te zingen. En weet je, ik ben ook artiest en muziek, dat stond er zo. Dus ik liep die kant op, want ik was gewoon benieuwd wie is dat aan het zingen. En toen zag ik Beyoncé, Kelly en Latavia en al die mensen. En ze zongen no, no, no, no, no. Maar ze waren teleurgesteld, want alle jongens bleven kijken naar de strippers. Behalve ik. Dus toen ze klaar waren, ging ik naar ze toe en ik zei van wow, jullie zijn fantastisch. Jeetje, wie weet, misschien worden jullie echt bekend en zo. En Beyoncé was zo geïrriteerd, dus ze zei van thank you. Maar Kelly was super lief en aardig. En oh, heel erg bedankt, zo lief dat je naar ons toe kwam. En blijf ons gewoon in de gaten houden en zo. De volgende dag, de remix van No, No, No, No, No met Wyclef Jean.
0: Wow.
2: Het was overal zo
0: fijn.
2: En ze waren echt, echt, ineens echt bekend.
0: Ja, en het was een thuiswedstrijdje voor ze dan. Ze waren gewoon in de buurt aan het optreden.
2: Inderdaad, ze waren echt van gewoon in de buurt, in hun eigen buurt. En ik was er.
0: En jonge meiden voor de stripclub, dat ze naar binnen mochten.
2: Ja. Ze waren, weet je, je moet echt overal optreden voordat je echt, echt doorbreekt. En dat hebben ze letterlijk gedaan. Overal.
0: Iedereen moet je zien.
2: Inderdaad.
0: Ja, want je hoort wel eens over het zuiden van de Verenigde Staten dat als je daar een hit wil hebben, met name hip-hop en R&B hits, dan moet het een hit zijn in de stripclubs.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar toen die remix kwam, weet je, het originele lied, weet je, was een beetje langzaam. En die jongens, ja, dat was niet zo interessant. No, no, no, no, no. Oké, ja, een beetje saai. Maar toen die remix kwam, dezelfde jongens waren het overal aan het spelen. De radio was gewoon helemaal hard met de remix van No, No, No, No, No.
0: En dan kan ik me voorstellen, Brendan, dat dit dus ook jouw favoriete track is van Destiny's Child of van Beyoncé.
2: Ik denk het wel. Yes, inderdaad.
0: Door
2: mooie herinneringen.
0: Heb je Beyoncé daarna ooit nog live gezien?
2: Ik heb er wel live gezien, want er is ook een Gospel Grammy Award, State Stellers. En dat was in Houston. En toen was ik de talent wrangler. Ik moest alle artiesten overal naartoe brengen en zo. En toen was ze terug met een film, een gospelfilm, Fighting Temptations. En toen was zij de surprise guest. Dus toen moest ik haar begeleiden naar het podium.
0: Oh, wat leuk.
2: Toen was ze vervolgd. Ze was een solist. Weet je, zij was een steer. En mensen gingen gewoon helemaal los. Want dezelfde Beyoncé van Houston is nu een supersteer. En ik heb haar nu inderdaad 2 keer ontmoet.
0: En nog een gesprekje met haar kunnen voeren toen?
2: Ja, wel professioneel, weet je wel. Van, weet je, mevrouw, u moet hier naartoe en heeft u iets van mij nodig? Zij was dan wel super lief en super aardig, maar heel erg gefocust.
0: Oh ja.
2: Echt bezig met haar vocal warm-up. En er waren heel veel mensen rond haar heen. Maar ze bleef gewoon professioneel en aardig. Veel aardiger dan de eerste keer, want nu, she really made it.
0: Ja.
2: Dus dat is wel fijn.
0: Brendan de la Grentes, kondig even de plaat aan die we voor jou mogen draaien. Nog een keer. Kondig nog
2: Dank jullie wel.
0: wat gaan we draaien ook alweer van Beyoncé of van Destiny's Child?
2: No, no, no, no, no!
3: This is the remix.
1: This is the remix.

NPO Blend, daarom is het 9:05 geworden. We hebben hier zometeen je hulp nodig. Sterker nog, ik heb nu je hulp nodig, want het is alweer bijna tijd voor de powerpokkoe. Wat is dat ook alweer, hè, die powerpokkoe? Nou, dat is er eentje waar je energie van krijgt. We zijn deze week op zoek naar R&B koningen en koninginnen. Dus R&B kings en queens. Maandag werd Blackstreet aangevraagd met Blow My Mind, You Blow My Mind. Dinsdag was het Jodeci met Fienin. Donderdag Joe met I Wanna Know. En gisteren Kelly Price met al haar vrienden op de remix van A Love Sets You Free. Dus welke R&B koning of koningin wil je vandaag horen? Laat dat even weten via de NPO Luister app. Stuur meteen even door welke track dan ook. En je kan daar klikken op Blend en dan op berichtje en het zo laten weten. Dan kunnen we hem zo meteen draaien als powerpokkel van vandaag. Het is de laatste van de week. Dus welke R&B of R&B koning of R&B koningin ontbreekt nog aan het lijstje? Laat het alsjeblieft even weten. En dan draaien we hem zo meteen na 9:00. Voor die tijd heb ik deze koning voor je. Jahi met Just In Case.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
0: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. Twee dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
2: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
0: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara. Cuba.
4: In de jaren 90 nam Tupac een eerbetoon op voor alleenstaande moeders. Dit is Keep Your Head Up in the Morning Show.

0: een Grammy mee voor Best Female R&B Vocal Performance. You're the Toni Braxton met He Wasn't Man Enough For Me.
1: The Morning Show. Cuba.
0: Over 9 op je vrijdagochtend. Leuk dat je erbij bent. De Morning Show op NPO Blend. Met natuurlijk een spannend moment. Want we zijn op zoek naar de koningen en koninginnen uit de R&B muziek.
2: Power pokoe.
0: En die krijg je in de vorm van een power pokoe. Wat wordt allemaal aangevraagd? Wie zijn de koningen en koninginnen van de R&B? Je kan ons bereiken via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Dennis heeft dat gedaan. Die zegt ik wil R. Kelly horen met Vibe. Vincent komt met Anthony Hamilton. Charlene wil die horen. Natasha zegt Guy met Teddy's Jam. En Alex komt met Lucy Pearl met Don't Mess With My Man. En Elena, die hebben we aan de lijn. Good morning.
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, wie is voor jou de koning of koningin in de R&B muziek?
3: Ik had gekozen voor een vrouw die heeft laatst nog opgetreden. Dat waren de recensies niet heel goed, maar ik wil haar altijd nog een keer live zien.
0: Was je erbij in de AFAS Live?
3: Nee, ik heb het helaas gemist. Maar ik heb begrepen, zeg maar, dat ik niks heb gemist. Ze is nu niet zo heel live goed meer, helaas.
0: Ja, ik vond haar op zich wel oké. Okay. Ik was alleen, ja? Lil Kim zou haar voorprogramma zijn, dat ging niet door. Die komt nu wel met de Pussycat Dolls trouwens. Maar er stond gewoon een DJ te draaien. En het was niet een spectaculaire show, maar een stem heeft ze wel.
3: Ja, nee, zeker. Ik heb het alleen maar van horen zeggen. Hè. Ik ben er zelf niet geweest, dus...
0: We hebben het over Keyshia Cole.
3: Ja, klopt.
0: Oké, en welke plaat van haar wil je dan horen als powerpokoe van vandaag?
3: Let It Go.

0: Jezebel. Daarom is het 9 voor half 10 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Er zijn veel nieuwe albums uit en deze week kwam er ook een album op dinsdag. Wel grappig, want normaal komen albums altijd op de vrijdag uit. Maar Busta Rhymes kwam met zijn nieuwe album en zei van ja, vroeger kwam het altijd op dinsdag uit en ik wilde even ja, het echt een momentum geven. Dus los van alle andere dingen die uitkomen. Wat is dit? Nou, Diligence 2 is het album van Busta Rhymes en producer Jay Dilla. Jay Dilla is dit jaar 20 jaar geleden overleden, dus dit zijn oudere beats. Maar Busta Rhymes zei, ik heb bijna 300 beats verzameld van deze man. Soms van hem gekregen, maar op een gegeven moment was die collectie ook zo groot dat ook andere mensen naar me toe kwamen met beats van Jay Dilla.
1: Diligence 2 album happening is a combination of moments of when he put beats in my hand personally and then shit that I was gifted with from people that was in the same circle. It just kind of became the thing that I was like a custodian of Dilla's beats and his music.
0: En het nieuwe album Diligence 2 is dus een album met alleen maar beats van Jay Dilla. Waarom heet het zo? Nou, er was ooit een mixtape van Busta Rhymes en Jay Dilla samen. In de tijd dat hij er nog wel was, de producer. En toen heette het Diligence. Maar die hebben ze nooit als album uitgebracht, want niet alle samples waren destijds gecleared. Diligence 2 dus, een nieuwe album van Busta Rhymes met alleen maar beats van producer, legendarische producer Jay Dilla. En daarvan is de single deze, samen met Lil Wayne, Busta Rhymes en Jay Dilla op Talk Yo Shit.

met de beste classics en het laatste nieuws in de Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellesfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Je kan het je nu niet meer voorstellen, toch? Dat deze twee zouden samenwerken. Kendrick Lamar en Drake op Poetic Justice. Van het eerste album van Kendrick, Good Kid, Mad City.
1: The Morning Mix.
0: De Morning Mix van vandaag komt van DJ Ray Escobar. Vanavond staat hij bij de party Pass the Jazz in cocktailbar Mavis in Rotterdam. Morgen vind je hem bij Stir It Up, bij het Keile Café, ook in de havenstad. En zondag is hij, dus DJ Ray Escobar, bij het After Six Festival. En dat is bij de Reborn White House. Dat is een strandtent aan het strand van Den Haag. Kortom, DJ Ray Escobar is overal te vinden dit weekend en dus ook op je radio met deze mooie Morning Mix.

met I'm Sprung van T-Pain sluiten we deze mooie morning mix af van DJ Ray Escobar. Hij is deze week overal te vinden in de havenstad in Rotterdam. Zometeen James Jams tussen 10 en 1. Ik ben Cuba en ik wens je een fijne vrijdag en alvast een fijn weekend. Succes vandaag. Dit is Stems op NPO Blend.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, de pre-party van je weekend begint extra vroeg met Jamie's Jams. Je hoort zo welk project van onder andere Just Stone totaal mislukt is, wat het wel op papier echt waanzinnig uitzag. En dit is Jean Paul.

Weet je waar ze ook ooit voor gevallen is? Dat is die supergroep die Mick Jagger van de Rolling Stones, weet je wel, ooit oprichtte. Ik denk dat weinig mensen dat weten, maar in 2011 bracht hij het idee dat het misschien wel leuk zou zijn om allerlei verschillende artiesten uit verschillende genres samen te brengen in één supergroep. By the name of Super Heavy, met daarin dus onder andere Mick Jagger, maar ook Damian Marley, Dave Stewart van The Eurythmics en ook het warme, soulvolle geluid van dus Just Stone. Ze hebben één album gemaakt, 12 liedjes. Eigenlijk werkt het voor gemeten, nee. Weet je, het ene liedje was dan rock, het andere was soul, dan weer reggae. Eigenlijk werd het één grote chaos. Met artiesten die ook nog eens drukke solo-carrières hadden. Dus ja, toeren en optreden, dat zat er eigenlijk ook niet echt in. En echte grote hits hebben ze dan ook nooit gescoord. Het was een leuk experiment.

Amee. Hey, heb je wel eens mogen samenwerken met iemand waar je eigenlijk een beetje starstruck van was? Ik had vorig jaar zo'n moment. Toen hoorde ik dat Sonja Silva hier een programma zou gaan maken bij Blend. Ja, toch mee opgegroeid als 90s kid, weet je wel. Ja. Je hoort haar vanmiddag weer vanaf 1 uur. Grappig, Sonja is dus ook een beetje starstruck voor mij geworden. Want ja, hoe ik hier op die knoppen zit te rammen, dat is natuurlijk een ongekend niveau. Ja. Weet je welke twee legendes ook ooit zo'n moment hadden? Mary J. Blige en George Michael. Die waren allebei super zenuwachtig om met elkaar te werken. En ja, Mary was dan helemaal onder de indruk van de stem van George. En hij wilde juist niet weggeblazen worden door het vocale geweld van Miss Blige. Ja, en ik denk dat je dat ook terug hoort op de track die ze samen maakten in de 90s. Ze hebben elkaar echt naar een hoger niveau getild. Heel leuk om te horen. En daarom nog steeds een van de beste

op veel plaatsen droog, maar vanmiddag meer regen. De kans op onweer en af en toe wat zon bij 21 tot 23 graden. Ook morgen en zondag regenachtig met zo'n 22 graden. Het is nu al gedaan met de zomer, denk ik. Je hoorde Rihanna en Jay-Z in Jamie's Jams als een raket onderweg naar een gloednieuwe vrijdagmiddagborrel. Heb je de nieuwste Carrie Hilson al gehoord? Van Knock You Down, weet je wel. Is een lekker liedje. Thankful heet hij. Hoor je zo naar Die The Lady People's Worst Comes To Worst.

0: 4 op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het laatste uurtje van de vrijdagochtend. En wat zou je willen horen hier in Jamie's Jams? Je kan het nu nog even doorgeven via de NPO Luister-app. Hoor je het zometeen. Na eerst Queen Latifah.

0: laatste werkdag van de week. Je denkt, yo, we gaan er nog even wat leuks van maken. We lachen dat weekend in, ja toch? Oké, en daarom dacht ik, nou, misschien wel een goed idee. Ik zit hier een beetje achter heel veel knoppen, maar om die knoppen even een keer aan jou te geven. Wat zou je willen horen hier in Jamie's Jams? Mag een ontzettende lekkere throwback zijn. Een vergeten pareltje misschien, of iets wat je niet zo vaak op Blend hoort. Misschien heb je wel een nieuwe ontdekking gedaan. Nou, dat laatste, dat geldt voor onze Joep. Joepie, kom er maar in, jongen!
1: Ja, Jamie, daar kan er maar eentje zijn. Tinashe met Too Easy.
0: Oh.
1: Want zo gaan we lekker het weekend in.
0: Oké, dan. Hey, deze had ik nog nooit gehoord. Afgelopen zomer uitgekomen. Eens even checken of het wat is, hè? Anders gooi ik hem gewoon weer uit halverwege, oké?

haast denken dat ook wij als zeezender zijn begonnen ooit met Blend. Maar niets is minder waar. Het was puur toeval dat je getrakteerd werd op Coolio, Fantastic Voyage. En Rock the Boat van Aaliyah. Twee namen die je goed kent waarschijnlijk. Maar ken je de naam Durant Bernard ook uit Amerika? Ja, een fantastische, soulvolle wind is dat, joh. Ik zie hem steeds vaker voorbij komen met fantastische optredens. Kan ook niet anders, hè, als je samen mag werken met grootheden als Erykah Badu en Anderson .Paak en zo. Als je hem nog niet kent, even blijven hangen voor zijn nieuwste. I am okay. Of am I okay? Een subtiel verschil. Wereld van verschil, eigenlijk. Am I okay? Zometeen als Kilo. Als we verbinding krijgen.

keuze van Ashanti, Akon en Nelly. Drie grootheden op Body Army. Je luistert Jamie's Jams. We zijn onderweg naar de vrijdagmiddag. Laatste loodjes van de werkweek. Ik hoop dat je er lekker bij zit. We gaan het even goed vieren met Chic zometeen. Good times. En je krijgt ook Chris Brown met Kevin

gaan we wel voor, hè. Weekendje vol good times. En of dat dan op een hele chique manier moet gebeuren. Nou, wat mij betreft niet. Nee. Moet je lekker zelf weten. Als je denkt van, weet je wat ik doe?

luistert Jamie's Jams 10 minuutjes nog. Dan is het officieel vrijdagmiddag. Dus dat even lekker zeg. Wat we gaan doen is de grote finale tot een eind brengen. Als het gaat om de essentials deze week. Als het gaat om de zoektocht naar de meest iconische tracks van Xtins. Het vervolg zometeen naar de King of Pop. Dit is Remember the Time, Andy James.

0: of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vrijdagmiddag is dat even een lekker gevoel. En NPO Blend met de throwbacks. Janae zometeen, De La Soul en eerst hier Miss Mariah Carey.

0: Specials.
1: Love Don't Cost a Thing, ja. Ja, mocht het nog niet vaak genoeg gezegd hebben, dat was een beetje een abrupt einde. Je luistert de NPO Blend, J-Lo hoorde je voorbij komen. En van J-Lo naar Mojo, Lady Hear Me Tonight, hier zometeen. Maar het is ook tijd voor de grote finale, want het is vrijdag. En afgelopen maandag zijn we een zoektocht gestart naar 5 tracks van een absolute Nederlandse legende die iedereen moet kennen, die iedereen een keer gehoord moet hebben. En zeker als je van hiphop houdt en Nederlandse hiphop in het bijzonder. Zijn naam is Xtint, de man die ons in 1995 kwam verrassen met zijn Nederlandse bars op Spraakwater. En die hebben we ook al op de lijst staan, net als

komen en deze legendarische track De Zoete Inval. Met zo'n beetje de hele Nederlandse scene erop. De grote vraag is, welke mist er nu nog? Als je deze vier tracks op een rijtje hoort, welke track van Extinct gaat de lijst compleet maken? Heb je een goede suggestie? Ik hoop het. Ga even naar NPO, de NPO Luister app. Die kun je gratis op je telefoon zetten. Kun je altijd en overal naar Blend luisteren. Fragmenten terugluisteren. En dus ook reageren. Berichten sturen naar de studio. Je hebt een paar minuten. Dan hoor je misschien zometeen wel voorbij komen hier. Maar eerst 7

0: aardig is. En iedereen wel van een klein tandje houdt op zijn tijd.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Luister Jamie's Jams iedere werkdag bij je tussen 10 en 1. Met het beste uit je jeugd. Maar ook nog een beetje dingetjes die je gewoon moet leren kennen. Omdat het de artiesten zijn die misschien wel de toekomstige classics gaan maken. Maar als het gaat om de jeugd, dan denk ik dat we allemaal opgegroeid zijn met de muziek van X-Tins, toch? Als je een beetje van hip-hop houdt, tracks als Spraakwater, Viervoeters, Kaal of Kammen, Zoete Inval. Dat zijn vier tracks die we hebben staan op de lijst met zijn essentials. En daar mag er nog één bij. Hey, en dit vind ik heel leuk, want over deze track is heel veel te doen geweest. Kijk, we leerden X-Tins in Nederland echt kennen in 1995, dankzij Spraakwater. Maar daarvoor maakte hij natuurlijk al heel lang muziek en dat deed hij in het Engels. Jazeker, we gaan terug naar de jaren 80, 87. Hij bracht een nummer uit en dat was gelijk problematisch. Een aantal redenen, er zaten samples in en ook verwijzingen naar het restaurant McDonald's. En daar was McDonald's niet van gediend. Zij stapten naar de rechter en kregen eigenlijk gelijk. Hè? Die originele single die moest echt uit de schappen gehaald worden bij de Free Record Shop en zo. Hebben ze wel weer goed opgelost door een soort remix van te maken. En dat mag dan weer wel op een of andere manier. En die ging ook zo hard. Ja, dat het uiteindelijk alsnog goed is gekomen. Maar ik denk dat heel veel mensen deze track niet kennen. Ik hoorde Cuba erover in de morningshow een aantal dagen geleden. Maar dit is ook wel echt het absolute essential. Wat ik zo mooi vind, je hoort X-Tins hier echt super jong zijn, gewoon één. En twee, ondanks dat hij in het Engels rapt, hoor je wel echt al die bekende flow van hem. Je hoort de grapjes, je hoort gewoon het nonchalante dat hij heeft. De lyrics, je moet er maar eens goed naar luisteren. Ergens gaat het helemaal nergens over. En toch weer wel, X-Tins. De laatste die we toe gaan voegen aan de lijst met zijn essentials heet de Milkshake Rap.
1: Blend Essentials.

Sierra Ludacris, Ride in Jamie's Jams. Ik wens je een fantastisch weekend. Dat weekend gaat goed ingeluid worden door Sonja Silva. Draait onder andere Color Me Bad, Monica en Missy Elliott voor je. En ik

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Sonja.
2: Vrijdagmiddag 1 uur, dus het is tijd voor de lekkerste classics en veel 90s R&B, zoals Monica, Missy Elliott en D'Angelo. Maar nu eerst tijd voor wat vrijpostigheid. Dit is Calling Me Bad.

hele goede middag. Daar ben ik weer, Sonja Silva op NPO Blend. Jouw muzikale opmaat naar je weekend. De energy drink die je door je afterlunchdip heen sleept. Volgende week is het zover. Queen Bee viert haar 45ste verjaardag. En wij vieren hier bij Blend met haar mee. Met de top 50 van de beste tracks van Beyoncé en Destiny's Child aller tijden. Er wordt lekker veel gestemd en Jamie en ik die zijn hem lekker aan het voorbereiden. Ik zou je sowieso adviseren om te gaan luisteren als je houdt van Beyoncé en Destiny's Child. En vergeet niet dat je nu nog jouw top 10 kan doorgeven. Hè? Kom niet achteraf bij me zeuren. Mij niet bellen als jouw favoriet niet op 1 staat. Als je niet hebt ingevuld, dan kunnen wij daar niks aan doen. Hey, en verder hoor je dit uur nog. De Blend Break voor je wekelijkse vrijdagmiddag na de lunch rustmomentje. En die van deze week is oud, maar zo fijn. De playlist voor de komende 3 uur is sowieso echt lekker. Dus als ik jou was, zou ik lekker blijven luisteren. Laat hem lekker aanstaan voor tracks als Get Your Freak On, Return of the Mac en Close to You. Maar voor nu, genoeg gekletst. Het is tijd voor muziek. En we beginnen meteen goed met een hele lekkere classic uit 2001. Dit is Missy Elliott op haar best, Get Your Freak On.

Je hoorde Mark Morrison hier op NPO Blend. En straks draai ik voor jou de winnaar van de Blend Battle. Maar die moet natuurlijk nog gekozen worden. En dat laat ik helemaal aan jou over. En vandaag kun je kiezen tussen twee sexy tracks. Ik ga ze je laten horen. In de Rode Hoek, kampioen sinds 1991. Prince and the New Power Generation met Diamonds and Pearls. Hij slaat niet, hij verleidt. En dan lig je alsnog.

In de blauwe hoek, Silk Sonic, Smoking Out the Window. Afkomstig uit Los Angeles, jong in de ring, maar oud in het vak. Wel een klein beetje oneerlijk, twee man in één hoek en een glimlach waar je simpelweg niet omheen kunt.

Radio Luister-app als je ook een mening hebt en wil meepraten over de Blend Battle. En straks draai ik natuurlijk de winnaar. En zometeen hoor je Craig David met Hot Stuff. Maar nu eerst een lekkere ouwe. Maxi Priest, dit is Close to You.

Je hoort het. Het is tijd voor een rustmomentje. Even een momentje na de lunch voordat je weer gaat knallen. Met andere woorden, de blend break. Soms zing je een liedje waarvan je pas later, echt soms jaren later, begrijpt wat je nou eigenlijk hebt gezongen. Karen White was pas 22 toen Babyface, L.A. Reid en Daryl Simmons haar Superwoman gaven. En ze heeft daar later iets prachtigs over verteld. Ze had die tekst zelf namelijk nog helemaal niet geleefd. Geen huwelijk, geen kinderen, nog niet die volwassen liefdesverdrietjes waarbij je op een gegeven moment denkt, maat, ik ben je moeder niet. En juist daarom hadden ze tijdens de opname moeite om die emotie in haar stem te krijgen. Dus L.A. Reid werkte keihard met haar aan haar vocals. En Karen zelf zei dat hij haar zelfs boos moest maken om die emoties erin te krijgen. Om toch bij dat gevoel te komen, dacht Karen aan haar eigen moeder. Haar ouders waren namelijk vroeg gescheiden en ze had gezien hoe haar moeder als alleenstaande vrouw het gezin droeg. En ineens kreeg de titel een hele andere betekenis. Want Superwoman gaat natuurlijk juist over een sterke vrouw. Eentje die hardop zegt dat sterk zijn niet betekent dat je alles maar moet pikken. Ik kan van je houden en grenzen hebben. Ik kan sterk zijn en gekwetst raken en ik kan ontzettend veel dragen, maar ik ben nog steeds mens. Karen zegt dat ze de betekenis van het nummer nu pas echt kan zingen, omdat ze inmiddels zelf dat leven heeft geleefd. Dit is de blend break van vandaag. Karen White en Superwoman.

Thugs en Harmony, The Crossroads. Zij brachten ons net naar Cleveland. En we pakken meteen door naar de andere kant van Amerika. Want Alicia Keys heeft ook nogal sterke gevoelens voor haar postcode. Alicia Keys is natuurlijk een echte New Yorker in hart en nieren. Ze is geboren in Manhattan, opgegroeid in Hell's Kitchen. Wat een naam eigenlijk, hè, om in op te groeien. En ze was precies 7 toen ze begon met piano spelen. Dus als iemand een liefdesbrief aan New York geloofwaardig zou kunnen zingen, dan is zij het wel. Eigenlijk heeft ze Jay-Z ook helemaal niet nodig. Dit is Alicia Keys in Empire State of Mind.

Je hoorde LL Cool J en Phenomenon. En volgende week vrijdag, dan is het zover. Ik ben so excited, guys. De Beyoncé Top 50. Heb jij al gestemd? Nu kan het nog. Ga naar de NPO Blend site, npoblend.nl, en geef daar je top 10 door. En Destiny's Child mag ook, hè? Vergeet die niet. Als je echt fan bent van Destiny's Child, zorg dan dat je die lekker hoog zet. Want dan komen we die vast nog wel tegen in de top 50. Volgende week dus van 12 tot 4 hier op NPO Blend. Jamie en ik gaan met jou aftellen naar jouw nummer 1. Het eerste uur is alweer voorbij, maar na het nieuws kom ik natuurlijk meteen weer bij je terug met heel veel fijne muziek. Vergeet niet te stemmen op de Blend Battle in de tussentijd. Diamonds and Pearls versus Smoking Out the Window. Daar kan je op stemmen via de NPO Luister-app en daar kan je je voorkeur doorgeven. Ik ben dus weer terug na het nieuws met lekker veel 90s R&B. Wat dacht je van Lutricia McNeil en Jaquan? Maar nu eerst nog even deze.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en NIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja.
2: Geef nog even snel jouw stem door voor de Blend Battle. Ga je vandaag voor Smoking Out the Window van Silk Sonic of Diamonds and Pearls van Prince?

Total Touch and Somebody Else's Lover. Ik ben even benieuwd, hè? Leuk dat je luistert, sowieso. Maar heb jij al gestemd op de Blind Battle van vandaag? Welke twee van deze tracks vind jij het beste? Ga jij je geld keihard inzetten op de rode hoek? Is dat Prince en de New Power Generation met Diamonds and Pearls?

Zeg het maar, jij mag kiezen. Geef maar door via de NPO Luister-app welke track jij het beste vindt. En dan draai ik straks de winnaar voor je. Ik heb de Fugees voor je klaarstaan. Maar nu eerst die heerlijke collab tussen Kalani en Usher. Dit is Should've Never.

Fuji Love van de Fugees bij Sonja Silva op NPO Blend. I'm Coming Out van Diana Ross. Dat is nou echt zo'n plaat die in 1980 uitkwam, maar blijkbaar weigert met pensioen te gaan. Ik zat net even te kijken en het nummer is gewoon 42 keer gecoverd. En dan heb ik de samples en interpolaties nog niet eens meegerekend. Dus dat is echt bizar veel. De Notorious B.I.G. en Puff Daddy en Mace gebruikten hem natuurlijk voor Mo Money, Mo Problems. En in 2003 deed A-Marie hetzelfde voor de soundtrack van Made in Manhattan. Dus, als je ooit bewijs nodig had dat een goede plaat meerdere levens kan hebben, Diana Ross heeft inmiddels een complete reïncarnatiecarrière. En deze versie klinkt dan weer heerlijk. Het is net alsof 2003 de studio is binnengelopen. Hoor maar, dit is A-Marie en I'm Coming Out.

was Angie Stone met Brother hier op NPO Blend. Het is tijd voor de Blend Boombox. Die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert door de pure nostalgie. En we gaan terug naar het jaar 1988. Het jaar waarin Coming to America uitkwam en Eddie Murphy ons Sexual Chocolate gaf. En Yo MTV Raps begon en gaf hiphop eindelijk een vaste plek op tv. En Mike Tyson, die had in 1988 maar 91 seconden nodig om de ongeslagen Michael Spinks knock-out te slaan. En in datzelfde jaar kregen we misschien wel de lekkerste salarisstrook uit de R&B-geschiedenis. Johnny Kemp met Just Got Paid. Maar hier komt hij. Deze plaat was oorspronkelijk helemaal niet voor Johnny bedoeld. Johnny had hem namelijk ingezongen als demo. Teddy Riley maakte de track voor Keith Sweat, maar die had zijn album al gemasterd. Dus daar kon de track niet meer bij. En ze vonden hem uiteindelijk zo goed klinken dat hij hem mocht uitbrengen. Ik ben het er helemaal mee eens. Dit is de Blend Boombox van vandaag. Johnny Kemp, Just Got Paid.

Het is tijd om de uitslag van de Blend Battle bekend te maken. Welke track had jouw voorkeur? Prince and the New Power Generation, Diamonds and Pearls en Silk Sonic, Smoking Out the Window. Dankjewel voor het stemmen allemaal. Ellen zegt Prince natuurlijk. Diamonds and Pearls werd gedraaid op mijn bruiloft in 1992. En ik heb er nog steeds kippenvel van. Dat is een behoorlijke lange tijd om kippenvel te hebben, Ellen. Nice. En Hans zegt Prince kon alles zelf spelen. Alles gewoon. Wie doet hem dat nou na? Bruno Mars, Hans. Maar maakt niet uit. Ik snap dat je deze voorkeur hebt. Geweldig. En Alex zegt, mijn zoon van 19 en ik zijn het eindelijk een keer met elkaar eens. Silk Sonic. Nou, dit was nog best wel verrassend eigenlijk voor mij. Want de winnaar met 94% is geworden Prince and the New Power Generation. En onder andere Ivo, Lorindo, Roel, Berend en Lars stemden erop. Dankjewel allemaal voor het stemmen. De winnaar dus van de Blend Battle van deze week is verrassend genoeg Diamonds and Pearls van Prince and the New Power Generation.

0: Enzo. Blend. 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De oneenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het nieuws heb ik Aaliyah, Mariah Carey en jawel Queen Bee, oftewel Beyoncé, voor je hier op NPO Blend. Maar nu eerst Outkast, dit is Rosa Parks. R&B, hip-hop en soul. NPO Blend.

Vrijdagmiddag nog heel eventjes knallen voor je weekend eindelijk gaat beginnen. Hey, en heb je je favoriete tracks van Queen Bee en Destiny's Child al doorgegeven voor de Beyoncé Top 50 van volgende week vrijdag? Zo niet, ga dat dan nou even snel doen op nploblend.nl. Want straks is het te laat en kan je het niet meer doorgeven. Hè? Nu geldt jouw top 10 nog. Het is ook gewoon super moeilijk, want ik ben ook de hele tijd aan het twijfelen tussen twee tracks voor mijn nummer 1.

0: je hoorde Mace featuring Total en What You Want hier op NPO Blends. We gaan het nog even hebben over Beyoncé. Ik zei het net al, volgende week is het zover. Ik verheug me er enorm op, de Beyoncé Top 50... die ik samen met Jamie ga presenteren. We gaan voor je aftellen naar jouw nummer 1. En er komen een hoop mooie lijstjes binnen. En ik ben heel erg verbaasd, ook soms, over de nummer 1'tjes die ik voorbij zie komen. Maar het is echt super tof om te zien dat er zoveel ingestuurd worden. Dus blijf dat zeker doen. En dat heeft Shanira ook gedaan. Zij stuurde ook haar top 10 in. En ik heb haar aan de telefoon. Hallo, Shanira.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi. En wat heb jij een lekkere lijst ingestuurd? Ik zie All Night, Dance For You, Deja Vu, Mood Forever, Green Light. Was het moeilijk voor je?
1: Ja, ik vond het super moeilijk. Ik zei net al, ik heb echt al 2 of 3 keer een lijst ook ingevuld, omdat het zo lastig is. Maar
0: heb je hem ook 3 keer ingestuurd?
1: Ja.
0: Oh, ben je aan het vals spelen?
1: Ja, dan weet je. Ja. Ik moet wel de Beehive representen, hè? Dus ik moet alle nummers opsturen.
0: Je hebt gelijk. Hè? En wat had je dan ook alle 3 de keren wel dezelfde nummer 1, of dat niet?
1: Heel eerlijk, nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Ik begrijp het. Het is ook hartstikke moeilijk. Hey, en hoe ben jij fan geworden van Beyoncé? Wanneer is dat ontstaan?
1: Nou, ik denk dat ik als kind het wel echt luisterde. Mm-hmm. Maar in 2009, toen heeft mijn oma meegenomen naar Ahoy Rotterdam. En toen stond ik helemaal vooraan bij het concert.
0: Wauw.
1: Ja, en als je dan zo'n vrouw ziet, ja, hou dan maar op voor mij. Dan word je wel verliefd gewoon erop.
0: Een hele goede oom heb je dan. Die heeft jou mooi opgevoed, zeg.
1: Ja, daarna is het eigenlijk, ben ik naar andere tours 2 keer geweest. En ook toen ik zwanger was.
0: Wauw, hoe dan?
1: Dat was 3 jaar geleden. Ik was 37,5 week zwanger. En ik had kaartjes gekocht met mijn vader en mijn zusje en mijn oom en zo gekocht. Yeah. En toen dacht ik, ik heb scheid. Als ik ga, dan moet ik daar maar bevallen. Ik ga naar Keulen en ik ga naar Amsterdam. En ik ga Pip-Radical graag staan.
0: Wauw, nou dan denk ik dat jij toch echt wel de grootste Beyoncé-fan bent die ik tot nu toe heb gesproken. Met 38 weken zwanger. Wauw, en kon je nog wel een beetje meedansen dan? Want je bent ook dansdocent, toch?
1: Zeker wil ik meedansen. Ik ga niet stil staan daarvoor. Ik heb ook gecued in de ochtend, dus ik ga er gewoon helemaal voor.
0: Nice. En hoe oud is je dochtertje nu?
1: Ze is nu 3.
0: Mm. En je hebt er geen Beyoncé genoemd, toch?
1: Dat wou mijn vriend niet. Die was daar niet zo enthousiast.
0: Oh, jij wilde het wel?
1: Als het komt, deed ik het echt.
0: Ik ga stuk. En wat is haar achternaam?
1: Van mijn dochter?
0: Ja.
1: Lauhena Pessy.
0: Beyoncé Lauhena Pessy. Ik had het wel mooi gevonden. Je bent Moluk zeker, of je vriend?
1: Ja, zeker. Het is altijd Moluk.
0: Duidelijk. Hey, en wat betekent Beyoncé voor jou in jouw leven?
1: Heel veel. Ik denk dat ze echt een voorbeeld is. Ik denk, ja, ik dans natuurlijk. En als je dan zo'n vrouw op zo'n stage in het echt zeg maar ziet. Ja, en dat keer 12, en dat maakt niet uit hoe vaak. Je blijft elke keer maar verbaasd over hoe ze zo'n show neerzet. Dus ik ben echt, ze betekent. Ik kan het gewoon niet in woorden uitleggen.
0: Ja, en je wordt gewoon iedere keer weer verliefd op haar, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En vind je dochtertje haar ook een beetje leuk?
1: Jawel. Ja, ze vindt ook andere liedjes leuk, maar als ik dat opzet, dan zegt ze ook mama. Maar mocht dat ik er zo uitzag, maar ze vindt het wel leuk als we het af en toe opzetten dan.
0: Nice. En hebben jullie dan samen ook een liedje waar jullie het liefst op dansen samen?
1: Love on Top is wel echt ons liedje. Dat was echt wel een nummer dat ik draaide toen ik zwanger was. En
0: nice.
1: Na die tijd dat voor haar, dat ze echt stil van werd. Dus dat vond ik echt wel een nummer voor haar en mij.
0: Nou, ik zal je wat vertellen. Ik denk dat ik nu dan ook maar gewoon de knoop ga doorhakken. Want ik blijf maar rondjes draaien om die nummer 1. En daarom heb ik mijn lijst nog niet ingevuld. Maar ja, ik moet er toch een keertje aan geloven. En nu dat je dat zo zegt, denk ik, ja, weet je, Love on Top is toch eigenlijk ook wel gewoon mijn nummer 1. Dus bij deze, locked in, Love on Top is mijn nummer 1. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb hem eventjes voor je opgezocht. En ik ga hem zeker ook eventjes voor je draaien. En dan speciaal voor jou en jouw dochter. En ga je luisteren 4 september volgende week?
1: Ik ga zeker luisteren. Ik ben zelf bij JC ook nog in Londen volgende week. Op de verjaardag van Beyoncé. Dus,
0: maar misschien is ze daar wel daar dan?
1: Dat hoop ik stiekem wel.
0: Denk je dat ze op het podium komt?
1: Dan ga ik echt janken, denk ik. Als dat gebeurt, dan kom ik niet meer bij.
0: Als dat zo is, moet je me 1 ding beloven. Dan moet je het eventjes op Instagram zetten. En dan mij en NPO Blend even taggen. Dan kan ik het ook zien.
1: Yes, ga ik zeker doen.
0: Afgesproken?
1: Afgesproken, deal.
0: Helemaal goed, dankjewel Shanira. Ga ik in ieder geval voor jou nu lekker onze eigen nummer 1. Of tenminste mijn nummer 1. En die van jou en je dochter samen. Ga ik speciaal voor jou draaien.
1: Is goed, bedankt.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
1: Oh, zeker. Hier is Beyoncé met Love on Top.
0: Dankjewel.

Het is bijna tijd om de deuren van het spreekuur weer open te zetten. Dus heb jij een brandende vraag? Mail me dan op sonja.silva@ntr.nl. En dan ga ik voor je kijken naar een passende oplossing. En het mag van alles zijn, hè? Als ik het maar gewoon zonder schaamrood op mijn kaken op de radio kan vertellen. Je kan nu nog een berichtje sturen. Wie weet heb ik hem nog op tijd binnen. En anders is het ook zo dat ik hem nog volgende week zou kunnen behandelen. Dus mail jouw vraag naar sonja.silva@ntr.nl. Ik heb Estelle voor je klaarstaan. En ook 3LW staat te popelen in de wachtrij. Maar nu eerst Montel Jordan hier op NPO Blend. Dit is Get It On Tonight.

Het is tijd voor Sonja Silva's spreekuur. En ik heb een aantal leuke mails binnengekregen. Altijd een beetje lastig om er eentje uit te kiezen. In dit geval twee. Maar ik heb er twee gekozen die mij ook absoluut aan het hart gaan. Zodat ik ook op een goede manier antwoord kan geven. Want soms is dat nog best wel lastig. Maar Inge die schreef: wat moet je doen als een huisarts je niet serieus neemt? Als persoon ken je je lichaam het beste. Maar wat als een huisarts daar niet naar luistert en zich vasthoudt aan zijn gedachten en diagnose? Nou, Inge, je bent absoluut niet aanstellerig en je bent zeker niet de enige. Ik heb dit zelf ook meegemaakt, dus ik kan je zeker wel een tip geven. Niets is vervelender dan dat jij je kwetsbaar opstelt en om hulp vraagt en dan niet serieus genomen wordt. Wat misschien helpt voor jou om te bedenken: een huisarts heeft 10 minuten per afspraak. Dus skip gewoon de small talk. Wanneer begon het? Hoe vaak? En wat voor invloed heeft het op je leven? En dan tenslotte de toverzin, als hij niet naar je wil luisteren. En deze heb ik recentelijk nog gebruikt en het werkte. Wilt u misschien even in mijn dossier zetten dat u verder geen onderzoek nodig vindt? Op een vriendelijke manier, hè? Niet lelijk, niet bitchy, maar gewoon op een nette manier. Je zult zien wat er dan opeens allemaal kan. En wat ook helpt, is iemand meenemen. Verandert er dan nog steeds niks? Dan stap je gewoon naar een andere huisarts. Dat mag, hè? Je mag gewoon switchen van huisarts als je niet gewend bent. Ik zou het niet heel vaak doen, maar in dit geval, als je niet serieus genomen wordt over serieuze klachten, dan is dat absoluut iets waarvoor je kunt overstappen. Heel veel succes, Inge, en dankjewel voor je inzending. Dan heb ik nog Rashida uit Utrecht. Die zegt: ik ben sowieso niet de enige die dit heeft. Meer mensen hebben dit, maar ik erger mij dus sinds kort heel erg aan de eetgeluiden van mijn partner. Oh my god. Ik ken hem al 12 jaar en alles is all good. Dus het is niet dat we gedoe hebben, maar help mij, wat kan ik hier tegen doen? Haha, ja, je moet er nog om lachen, Rashida, maar het is vreselijk. Wist je dat daar een naam voor is, Rashida? Dat heet misofonie. En heel veel autistische mensen zoals ik hebben daar ook vreselijk last van. Eigenlijk heb ik één woord voor je, Rashida. En dat doe hebben, maar help mij, wat kan ik hier tegen doen? Haha, ja, je moet er nog om lachen, Rashida, maar het is vreselijk. Wist je dat daar een naam voor is, Rashida? Dat heet misofonie. En heel veel autistische mensen zoals ik hebben daar ook vreselijk last van. Eigenlijk heb ik één woord voor je, Rashida. En dat is opvoeding.

alleen maar één wenkbrauw optrek en dat je regelrecht terug kan naar de keuken om een bakje te pakken. Want ik heb dus een ontzettende hekel aan het geluid van een krakende chipszak. En mensen weten ook gewoon, je moet niet in de buurt van Sonja smakken, want dan wordt zij letterlijk agressief. En het helpt ook om uit te leggen dat het een daadwerkelijke aandoening is. Hè? Het is daadwerkelijk iets in je psyche waar je niets aan kan doen. Je wordt er fysiek agressief van, en niet omdat je nou een agressief persoon bent, maar omdat dat gewoon ontstaat in je hoofd aan de hand van die geluiden. Dus ik zou het even goed uitleggen en vervolgens gewoon eisen stellen. Jij komt hier niet meer zitten zonder dat je een bakje meeneemt als je chips wilt eten, bijvoorbeeld. Dat werkt toch echt het beste. Succes, Rashida. Loop jij nou ook nog rond met prangende vragen? Stuur dan jouw vraag naar sonja.silva@ntr. En misschien kom ik er volgende week nog wel op terug en kan ik antwoord geven op jouw vraag. Zometeen is Shai hier in de studio. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar 3LW. Dit is No More.

0: Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van mijn programma hier op NPO Blend. En je weet wat dat betekent. Dat kan maar één ding betekenen. Dat betekent dat Shai is in the house.
1: In die building ben ik gewoon.
0: Hallo.
1: How you doing, darling?
0: Ja, ik ga lekker. Jij?
1: Ja, ook lekker, denk ik. Ken je dat? Dat je niet precies weet hoe het met je gaat? I'm good.
0: Ja?
1: I'm good, hoor. Maar...
0: I guess...
1: Ik denk dat ik niet geaard ben. Misschien moet ik zo meteen even mijn schoenen uitdoen... en met mijn blote voetjes op het tapijt staan om te aarden.
0: Girl, wat zweverig.
1: Ja, vriendin, weet je wat er vannacht was?
0: Nou?
1: De wereld heeft het ons niet verteld.
0: Wat dan?
1: Wist je het?
0: Nee.
1: Wist jij het?
0: Ik ben altijd te laat met dit soort dingen. Wat
1: de
0: is er nou weer?
1: De maansverduistering, inderdaad.
0: Was dat vannacht?
1: Dat was vannacht. Niemand heeft ons wat gezegd. Ik heb tering slecht geslapen. Begreep niet waarom. De hele wereld om me heen heeft slecht geslapen. Mensen waren boos, chagrijnig, verdrietig. Wat was er aan de hand? De maansverduistering.
0: Oh, nou, dat verklaart een hoop.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat snap
1: het kan
0: ik
1: ook gewoon zijn. Ik denk
0: niet.
1: Dat het ondertussen ook gewoon tijd is voor mijn menstruatie, hoor.
0: Ja,
1: want Shai blijft natuurlijk wel gewoon een meid, hè?
0: Oh my god. Gosh, laten we daar maar niet over hebben, want
1: nee,
0: dan word ik spontaan chagrijnig.
1: Vandaag niet.
0: Wat ga je wel doen in de show?
1: Ik heb zometeen Milushka Meulens te gast en Eva Koreman te gast. En het wordt ubergezellig. We gaan het hebben over Lowlands. We gaan het hebben over dickpics. We gaan het hebben over documentaires. BH's.
0: Dickpics en documentaires. En je gooit het erin alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
1: BH's denk ik dat we het ook over gaan hebben.
0: Nice. Ja. Oké. En wat precies aan BH's?
1: Nee, dat ga ik niet nu vertellen. Moet je blijven luisteren, dan hoor je het zometeen.
0: Oké, nou, ik ga in de auto weer luisteren. Nee, met die van jou?
1: Het heeft iets te maken met mijn titel, ja.
0: Oké, nou,
1: mijn
0: als
1: borsten.
0: Je iets meer wil weten over de borsten van Shai... dan moet je sowieso blijven luisteren. En jij, luisteraar, even één ding, hè. Volgende week, hè, niet vergeten, de Beyoncé Top 50. Voor nu ben je gewoon echt heel dicht bij je weekend. En het scheelt niet veel of je kan gaan inpakken en lekker naar huis als je aan het werk bent. En voor het geval dat nog niemand het tegen je heeft gezegd vandaag... de werkweek zit er bijna weer op. Je hebt het weer
1: geschefte.
0: En neem nou maar van mij aan, wees volgende week gewoon bij de Beyoncé Top 50... vanaf 12 uur op NPO Blend. Tot volgende week. Ah!

0: Zoo. Blend. 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: BNN Vara. Fry. What you doing op deze regenachtige vrijdagmiddag? Blijf gewoon dicht bij radio. I got you. De Wat een Week Show met Shai. Hier zo. Let's go, baby.

0: in ieder geval vanmiddag ben ik je schatje. Tot een uurtje of zes, zoals Whitney Houston voor je zingt. I'm your baby tonight. Goedemiddag.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een weekshow met Sjaak.
0: Luister dan, my girl Sonja da Silva. Sonja luistert mee, vergeef me. Ik zeg altijd da Silva, maar dat is helemaal niet haar achternaam. Sonja zegt in ieder geval altijd, je hebt het gecheft. Met andere woorden, wat is geweest, is geweest. De puntjes op de i op deze week hoeft niet meer, poppetje. Ik zet een aantal puntjes op de i voor je. En voor de rest, gewoon lekker losgaan op de muziek die ik voor je klaar heb staan. De Wat een Week Show met Shine, niet zonder reden. Want wat een week was het.

0: optie meer voor Nederland om het Songfestival te winnen, zoals Duncan Lawrence in 2019 deed. Nee, en dit is goed nieuws, want Avrotros boycott voor het tweede jaar op een rij het Eurovisie Songfestival. De omroep weigert terug te keren zolang Israël meedoet vanwege de situatie in Gaza. En ik dacht, Avrotros met een ruggengraat, I love it! Wat een week zo onderweg naar je weekend. Dit was natuurlijk ook de week waarin we afscheid namen van Dolly Parton, de GOAT. Iemand die haar mond opentrok als het ertoe deed. En toen haar werd gevraagd bijvoorbeeld over wat zij vond van de Black Lives Matters beweging, is dit wat ze zei. Kort en krachtig gewoon.
1: And of course Black Lives Matter. Do we think our little white asses are the only ones that matter? No. Everybody matters.
0: Dolly Parton, een geniaal als het gaat om singer-songwriting. Dolly Parton, een geniaal als het gaat om invloed op de wereld op een hele prachtige manier.
2: De Wat een Week Show met Sjaai.
0: En dan nog één dingetje. Ik scrolde op Insta langs de podcast van André en Roxanne Hazes. Ik keek, ik luisterde en het enige wat ik dacht was dit. Dit is de waarheid.
3: Jongens, ik ga nu met iedereen in discussie. Iedereen plast in het zwembad.
4: Heb je dat ook bij nu gedaan? Bij
3: een miljard keer, denk ik.
0: Ja, niet liegen. Niet liegen. Jij plast ook in het zwembad. Eva Koreman zit hier zo tegenover mij. Kijkt me aan, schudt haar hoofd. Ik geloof er niks van. Wat haar persoonlijke plasverhaal wel is, dat hoor je zo meteen. Boys, girls and everyone in between. Thank God it's Friday. En dit? Regulate. Warren G samen met Nate Dogg.
5: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Ik denk dat ik gewoon hier moest zitten om mijn energie vandaag een beetje te regulaten. Het is NPO Blend Baby en Jorde, Warren G samen met Nathan.
1: Wat een week zo onderweg naar je weekend.
0: En het is vandaag tot een uurtje of zes girls time, female time, ladies time, women time. Want ik heb hier twee vrouwen tegenover mij zitten die je kan kennen van radio en tv. Eva Koreman, radio DJ, presentatrice en iemand bij wie je nooit hoeft te vragen: mag de muziek wat harder?
2: Of, nee, dat hoeft niet. Nee, zeker niet.
3: Het staat al hard.
0: Ja. Maar staat hij ook te hard? Ik bedoel, heb je al piepjes in je oren of heb je het goed gedaan?
2: Nee, dat heb ik wel goed gedaan. Maar dat is ook wel het geluk van deze generatie, denk ik. Mijn partner is 10 jaar ouder en drummer. Mm-hmm. Ja, dat wordt helemaal niks.
0: Nee, dat is helemaal eraan.
2: Dat is helemaal klaar.
0: Dat is helemaal eraan. Gezellig dat je er bent, Eva. En naast jou zit Minuska Meulens, die we natuurlijk kennen van radio en televisie. Maar deze vrouw is ook schrijver. En met een seconde word je een stukje blonder. I see you going. Hoe is het met je?
4: Grijzer, bedoel je?
0: Nee, blonder. Want je had een half jaar geleden, had je zeg maar, nou ja, ik ga dit proberen uit te leggen. Jongens, Milushka heeft locks, donkerbruin. En dan aan de voorkant heeft ze een beetje als, hoe heet die vrouw ook alweer?
2: Sia?
0: Sia, inderdaad. Heeft ze dan zeg maar geblondeerd. Alleen ze begon met 3 centimeter geblondeerd. En ik zie dat ze nu gewoon richting Beyoncé era gaat. Ze heeft zo'n 15 centimeter geblondeerd.
4: Ja, ik zal het je uitleggen. Dat was een project wat mijn kapper en ik 10 jaar geleden, of nou nee, niet zo lang, in coronatijd zijn begonnen. Namelijk met een heel klein plukje. Namelijk precies waar ik grijs begon te worden.
2: Oh.
4: En dat grijze gebied breidt zich uit.
0: En jij gooit er steeds meer blond overheen.
4: Ja, want dan op een gegeven moment, ik hoop dat op een gegeven moment dat blonderen niet meer nodig is, omdat dat dan gewoon dat grijs het heeft overgenomen.
0: Maar girl, laat me je ongevraagd advies geven. Volgens mij, als je goed grijs wil worden, dan moet je het gewoon laten gaan, toch?
4: Ja, maar ik vind die tussenperiode, op een gegeven moment zal ik het laten gaan.
0: Maar vind je mij ook lelijk met deze tussenperiode?
4: Je hebt dat is geen tussenperiode.
0: Oh, zie je dat, Eva? Ben jij ook grijs, Eva?
4: Toen deed ik nog
2: maar
4: niks.
2: Ik verf.
4: Ja, maar dat is geen tussenperiode. Dat is gewoon een beginnetje.
0: Okay.
4: Maar ik had gewoon een plukje hier, een plukje daar. En dan is het zo peper en zout.
0: En dus als je
4: dit is
0: geen
4: gewoon
0: zin
4: overgangsperiode.
0: Het staat je
4: plus
0: mooi.
4: It's a brand, hè? It's a brand.
0: We hadden bijna hier gezeten met een Eva Koreman met een bob. Maar haar kapper zei, wijfje, wat we niet gaan doen met jouw dikke nek.
2: Nee, mijn kapper zei, dat is geweldig. Ze zei, nou kijk, dan doen we het omhoog. Ja, je hebt best wel een flinke nek. Die kan je accentueren met een korte bob, als je dat wil. Maar ik zou dat niet doen.
4: Kan je accentueren als
0: so
4: je dat wil.
0: Laten we dat niet doen.
2: Nee, en toen dacht ik, ja, iedereen heeft ook zijn expertise. Ik ben geen kapper. Sonja zei toevallig, Sonja, ga ervoor. Doe maar wat jij denkt dat een goed idee is.
0: Soms moet je gewoon ook luisteren naar mensen die een expertise hebben. Je luistert vandaag naar de expertise van Milushka Meulens, Eva Koreman en ikzelf, Shai Kreuger. Milushka, je moet je koptelefoon opdoen, hè? Want anders praat je gewoon door mijn tracks heen. Dit is Robin S. met Show Me Love op NPO Blend, baby.
4: Geef me

0: Blend. En Milouska Meulens zit hier zo rechts van mij. Naast Milouska Meulens zit Eva Koreman. En Eva stelt mij zojuist de vraag, Shai, kan je zingen? En dan merk ik gelijk dat ik heb een hele grote bek, hè. Maar er zijn momenten waar ik dan een beetje verlegen word. Want als je nu aan mij zou vragen om te zingen, dat ken ik niet.
1: Maar je hebt wel eens, karaoke gedaan. Wat is je go-to karaoke track?
0: Girl, niemand wil mij horen zingen. Ik wil mezelf niet eens horen zingen.
1: Ja, maar het is een keer gebeurd.
0: Oh ja, maar dan ga ik voor The Dog Pound, Snoop Dogg, gewoon een rap.
1: Gin and Juice. Nee, praatzingen.
0: Ladi-dadi. Ladi-dadi, we likes the party.
1: Slick Rick. Dat is
0: jouw
1: hartstikke.
0: Ja, understand what I mean? Ja. Dat is dan wat ik doe. Maar ik ga leuk. Niet een Whitney Houston of zo. Of een Jennifer, hoe heet ze? Jennifer van
1: Lauren.
0: Effie.
1: Nee,
0: Hudson. Jennifer yeah. Hudson van The Dream Girls. Nah, people.
1: Ik heb dus op Curaçao, is een grote karaoke cultuur, hè? En ik ga mee. Ik ga met mijn moeder mee. Die is fan. En haar partner. En dan doe ik het gewoon. Ik doe het gewoon. Maar het is heel slecht. Alleen, ik kan daar niet zitten. Nee. En dat iedereen lekker aan het zingen is. En ik niet.
2: En wat is dan meestal de setting of de setup van zo'n karaokefeest?
1: Ja, er is elke dag wel ergens karaoke. En het is heel verschillend. Soms is het een beetje half buiten, half binnen. Dus in zo'n beetje zo'n porch-achtige situatie.
2: Dus mensen die voorbij lopen, die horen je dan ook zingen?
1: Meeluisteren, ja. Ja. En het probleem is dat ik de eerste keer dat ik dat deed, toen waren er toevallig een paar Nederlandse toeristen in de buurt. En die hoorden dat en die dachten van, oh leuk, doe me mee.
0: En toen?
1: Dus er werd wel een beetje vreemd naar gekeken. Maar zij gingen gewoon hartstikke leuk, gezellig. André Hazes en zo. En toen zag ik van, oh, iedereen kan gewoon meedoen. Zelfs de Nederlandse toeristen. I'm gonna do it. Dus toen dacht ik van, oh, zo is het. Maar zo is het helemaal niet. Het zijn echt hele geoefende karaokezingers. Die zangers oefenen thuis. Ze hebben gewoon een eigen setje thuis. Ze nemen hun eigen microfoon en plopkapje mee.
0: Er gaat voor mij trouwens ook een wereld over, en, Eva. Want wij komen van hetzelfde eiland. Ik van Westpunt, jij ja, van de stad, denk ik.
1: Weet je,
0: heb op Westpunt nog nooit karaoke gezongen met mijn
1: familie. Nee, Westpunt is het niet. Het is echt wel Bandariba. Vanaf Punda en zo.
0: Ja. Ja, de
1: maar het is een beetje dezelfde crowd die ook Bonkoene spelen.
0: Oh, dat is een soort van bingo?
1: Ja.
0: Old people. Older people.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ze zingen de Spaanse. Is Milouska
2: nou oud?
1: Spaans en
2: papiament.
0: Ja?
1: Ouder. Ook, maar het is wel een beetje oud.
0: Ik heb hier twee liedjes staan die klaarstaan. Die iets zeggen over hoe het is dat jullie je nu voelen. Onder andere, deze is op naam van een van mijn twee gasten. Nosebleed van Doechii. She's just a girl and she's on fire. Dat is
2: maar
0: heel
2: dit
0: raar.
2: Is ook te gek, hoor.
0: Dat is heel
2: hier
0: raar.
2: Hier zeg ik ook geen nee tegen.
0: Wat zeg je?
1: Ja, maar die was voor mij.
0: Dat was Girl on Fire. Dat is raar.

0: Oké, Girl on Fire dus, van Milushka Meulens en Alicia Keys. Waarom is dit jouw lijflied op dit moment?
1: Oh ja, het lijkt alsof alles goed gaat. Ja.
0: You're on fire.
1: Wel, een beetje. Nou, in ieder geval voel ik me zo. Ik zei laatst tegen een vriend, ik voel me precies zoals toen ik begon met medicatie. Ik heb een paar jaar antidepressiva geslikt. En gewoon die rust van binnen. Mm-hmm. Alleen ben ik al 2 jaar zonder antidepressiva. Alleen ik voel me gewoon nog steeds zo. Rustig, blij. Ja, walking the sunny side of the road.
0: Lekker man. Voelt het
2: alsof je precies bent waar je moet zijn nu.
1: Dat is het. Dat is het precies, ja.
2: Wow, wat een heerlijk gevoel. Nou, wat fijn.
1: Ja.
2: Gaan we Alicia Keys helemaal horen?
0: Zeker niet, niemand heeft tijd. Waar we nu naar gaan luisteren, waar we wel naar gaan luisteren... ook niet helemaal, maar een klein stukje... dat is Nosebleeds van Doechii.

0: de show gewoon niet zelf mag regisseren. Dus iemand wilde dat ik Girl on Fire volledig draaide. Nee, ga ik doen. Ik niet doen. Doodje wilde ik stoppen. Mocht ook niet. Maar oké, Eva, vertel. Dit is jouw radioshow. I love it. Wat is er met Doechi Nosebleeds dat jij denkt van... yes, this is my vibe?
1: Na de hele vakantie wijn drinken en alles wat erbij hoort... stapte ik de sportschool binnen. Ja. En toen dacht ik, de enige die me nu gaat redden is Doechi. En toen kwam deze track voorbij door het algoritme. En toen dacht ik, wauw, die was ik helemaal vergeten. Die heeft ze gereleased een paar uur nadat ze haar Grammy had gewonnen.
0: Ja. In 2025. Heeft totaal geen aandacht gepakt eigenlijk.
1: Helemaal
0: te
1: niks.
0: Te weinig. Gek, hè?
1: Er is helemaal niks mee gebeurd. Nee. Maar ik liep wel echt als een koningin door de sportschool. Terwijl ik haat de sportschool. Ik maak nog liever mijn badkamer schoon, weet je?
0: Dan dat je
2: dat
0: gaat
2: is ook
0: sporten.
2: Heel goed voor je lijf, hè? Wist je dat?
1: Schoonmaken.
2: Gewoon goed boenen, ja.
1: Dat is ook zo. Maar
2: zuigen.
1: En toen dacht ik, het Doechi kan je overal doorheen trekken. Ja. Zij kan dit.
0: Wat ik me wel afvraag, als we het toch even hebben over Doechi. Ik heb het idee dat ze haar momentum heeft gemist. Op een of andere gekke manier. Dus ze brengt een album uit. Alligator Tears gaat keihard. Ze pakt een Grammy. Ze heeft allemaal optredens die heel erg goed gaan. Op een gegeven moment heeft ze een kleine tour. Dat toertje loopt niet zo goed. Ontzettend veel fans die zeggen, nee, we missen toch wel het Doechi-effect. En nu is het alweer een tijdje stil.
1: Ja, ze heeft veel samenwerkingen uitgebracht. Ook onder andere met Lady Gaga.
0: Ja.
1: Maar je wil haar
0: niet veel aandacht gepakt.
1: Heeft niet veel gedaan, maar je wil haar ook eigenlijk alleen horen. Je wil haar zo horen.
0: Ja. Ja, Doechi, I wish you all the best. Maar een of andere iemand van het managementteam moet echt wel een beetje op gaan letten zometeen. Jay-Z met Girls Girls komt eraan. Ik heb ook voor je klaarstaan Blackstream staan met Booty Call. En dit is Daydreaming, Tatjana Ali. Mag wel een beetje hoor, tijdens deze regendruppels.

0: zozeer een toxische liefde. Nee, het is eerder a dangerous type of love. Zeker hoorde je, en je luistert naar NPO Blend. Mijn naam, Shai Kreuger. Haar naam?
1: Milouske Meulens.
0: En haar naam?
2: Eva Korman.
0: Een hele gezellige middag met deze twee vrouwen. Maar ik heb wel jullie hulp nodig. Er zijn een aantal dingen waar we het over zouden kunnen hebben op dit moment. Maar we moeten kiezen. Want hè, we hebben ook maar wat 1 uur en 20 minuten te gaan. Ik moet ook nog muziek draaien. Dus we kunnen het niet overal over hebben. Of jullie moeten snel praten.
2: Ja? Dat kunnen we sowieso afspreken. Dat is geen enkel probleem. Dat kunnen wij.
0: Let's go, Basta Korman. Let op, ik heb 3 dingen namelijk. Ik moet het met jullie hebben over de maansverduistering... die compleet gediscrimineerd is omdat het in de nacht was. Hebben jullie iets gehoord over de maansverduistering?
1: Wanneer was die ook alweer?
0: Dat bedoel ik.
1: Nee, wel. Ik wist het, maar ik ben het vergeten. Het was iets om 4 uur 's nachts of zo. Ik ben vergeten op te staan. Was het afgelopen nacht?
0: Het is een keuzevraag, meer keuzevraag heb ik. Gaan we het hebben over de maansverduistering als eerst? Gaan we het hebben over mijn bijna doodervaring? Of gaan we het hebben over de slapeloze nachten van Milouska, omdat haar zoon en dochter voor het eerst naar Lowlands waren. Waar beginnen we mee?
2: Laten we beginnen bij C.
0: Ja, dat vind ik ook. Mama, heb je het overleefd? 17 en 20 voor het eerst naar het godforsaken Lowlands. Yeah. Drugs, alcohol, blote billen.
1: Niet slapen. Seks. Ze waren echt seks. Helemaal
2: geen kapot. Handen wassen.
0: Geen condooms.
1: Hele smerige sanitaire voorzieningen. Ze waren echt helemaal kapot toen ik ze zondagavond ging ophalen.
0: Ben jij dan ook zo'n moeder die dus de hele dag aan het appen is? Zorg je er wel voor dat je water drinkt?
1: Nee, niet de hele dag. Ik heb het wel vooraf gedaan. Vooral mijn zoon. Want mijn dochter, die zat 20. Die was al naar festivals geweest. Mijn zoon ook met mij. Maar dan was ik erbij, weet je wel. Maar mijn dochter kent het klappen van de zweep wel.
0: Ja. En vrouwen zijn per definitie ook volwassener dan jongens.
1: Maar ook slimmer. En ik moest tegen hem... Ik zei echt tegen hem... Luister, ik kan nu niet binnen een half uur bij je zijn... Ja. Op het moment dat het misgaat. Neem verstandige keuzes. Ik hoef niet alles te weten wat je doet. Maar denk gewoon na. Je wil heel graag naar... naar de zaterdagavond laat.
0: In de Alfa.
1: Ja. Nou ja, sorry, ik kan niet Tyler. Heel graag naar Tyler. Dat is zaterdagavond best wel laat. Dus dan denk gewoon vooruit. Ga dan niet meteen donderdagavond of vrijdag al meteen helemaal kapot.
0: Maar vertellen jouw kinderen ook over wat voor substanties ze naar binnen werken?
1: Ja, wel, maar dat is heel braaf.
0: Gewoon alcohol. Braaf.
1: Ja, nou, en alcohol. Mijn zoon kan echt niet tegen alcohol, dus dat heeft hij ook niet gedaan. Want hij weet dat hij elke keer dat hij het probeerde, omdat hij toch nieuwsgierig was, moest ik hem komen ophalen, omdat hij in zijn eigen... Nou, laten we niet te veel, want privacy...
0: Dus
1: dat vindt hij ook niet leuk als iedereen het weet.
0: Nou, laten we het dan...
1: Maar ik was wel bezorgd. Maar ik vond het ook fijn dat ze met elkaar waren. En ik vond ook... Ik heb zelf één dag op Lowlands gestaan... in zo'n programma in... We moeten het hebben over femicide. Mm-hmm. En toen had ik zoveel mensen gesproken... die mijn kinderen ook leuk vonden en ze konden aanwijzen... dat ik ook het vertrouwen had van... als er iets is, dan zijn er echt genoeg mensen om ze op te vangen.
2: En was de grote zus van 20, was die ook blij... dat ze de hele tijd met z'n tweetjes waren?
1: Ja, zij zijn echt
0: onafscheidelijk.
2: Ja? Ja. Oh, dat is, oh, dat is wel heel fijn.
1: Hij is ook heel goed bevriend met haar vriend. Haar vriend was er ook... En hij ging ook heel erg zijn eigen gang. Want hij hoefde ook niet per se alles samen te doen.
0: Ze hebben het gewoon goede tijd gehad. Moeder heeft het overleefd. Ja. Wie al 2 jaar eigenlijk een vrij saai leven leidt, ben jij, Eva. Je bent al 2 jaar achter elkaar naar Lowlands.
2: Wat weet jij van mijn leven? Waarom?
1: Waarom ben je 2 jaar niet geweest?
0: Lowlands was hier natuurlijk je alles. Maar jij kon niet volledig losgaan. Want 9 van de 10 keer was je ook aan het werk.
2: Klopt, maar ik stond dan wel altijd op zondagavond om 10 uur bij de Adonis.
0: Ja.
2: En dan hoopte ik altijd dat ik op tijd weer terug was om 11 uur 's ochtends als de crew wegging van het terrein richting Mediapark.
0: Voor de mensen die niet weten wat de Adonis is, dat is een, dat is een tent op Lowlands.
2: Ja, het is een nachtclub eigenlijk.
0: Het is een nachtclub inderdaad. Ja. Het is sexy, het is rowdy, crowdy, het is stout.
2: Maar Shai, je had een bijna doodervaring.
0: Ook. Maar daar wilden jullie niks over horen, dus dat ga ik niet zo vertellen.
1: Nee, eerst even waarom jij twee jaar
0: niet... Dit is NPO Blend. Maar, grapje.
1: Waarom je 2 jaar niet naar Lowlands bent geweest?
2: Ja, ik heb daar altijd de tv-uitzendingen gedaan. En nu ben ik journalist geworden en naar Radio 1 gegaan.
0: Life changed.
2: Ja, je leven verandert, je carrière verandert. En andere mensen presenteren nu het festivalverslag op televisie voor Lowlands. En ik moet wel echt iets heel saais zeggen. Mijn moeder luistert toch niet. Maar die werd dit jaar dus ook 70.
0: Ja.
2: En ik moest met allemaal boomers op een boot. En dat vind ik echt heel erg leuk om dat te vieren.
0: Ja, maar?
2: Ja, en ik dacht, ik kan niet op vrijdag naar Lowlands. Nee. En dat ik dan Lowlands half doe. Want daar hou ik niet van.
0: En dan
2: van
0: je moeders verjaardag half. Dat kan niet.
2: Nee, dat kan niet. Dus wat dat betreft.
1: Brak op de boot.
2: Ik snap het. Dat kan helemaal
1: brak
2: niet.
1: Op de boomerboot.
0: Trouwens, voor de mensen die nog nooit naar Lowlands zijn geweest. Niet getreurd hoor. Ik heb me namelijk laten vertellen dat het dit jaar echt saai was. Dan weet je dat. Ik was er zelf ook niet. Ik dacht, weet je wat? Ik ga me dit jaar niet bezatten. Ik ben een volwassen vrouw. Ik maak andere keuzes. Dus ik ben ook net als Eva wat saaier geworden. Nee,

0: deze vrijdagmiddag wel in mij geïnteresseerd zijn. Meer dan mijn gasten, Eva Koreman en Milushka Meulens. Want er komen heel veel appjes binnen met Shai. Bijna doodervaring. Ja, klopt. Daar gaan, gaan we het niet over hebben, want mijn gasten willen dat niet. Wel. Waar we het wel over gaan hebben, is de Booty Call. Plaat die ik net draaide. En het eerst...
1: Evil.
0: En wat. Welkom in de Wat een Week Show met Shai. Love it. Maar we gaan het even hebben over een beetje een spannend onderwerp. Want ik draai Booty Call en Milushka zegt... Weet je waar ik zin in zou hebben? Een booty call.
1: Had het
0: toen dacht
1: weten.
0: Ik, ja, duh, we blasten je privéleven. Because we want to get something.
1: Ik zei, ik zou ook wel weer eens een keertje zin hebben in een booty call.
0: Dat is toch ook wat ik zei? Maar
1: het is
0: net
1: lang geleden, nee, anders.
0: Oh, okay.
1: Ja, het is gewoon lang geleden.
0: Hoe
1: maar
0: lang
1: het is wel stom om dat zo op de radio te zeggen.
2: Maar absoluut. Waar is het zo dorstig?
0: Ik stelde een vraag. Mag ik antwoord? Hoe lang geleden is het?
1: 2 jaar.
0: Oh, dat valt reuze mee. Waarom heb je het idee dat het raar klinkt op de radio?
1: Nou ja. Ja, nou ja, wat ik zeg, wanhopig, thirsty. Maar dat is het niet, hè? Want
0: nee.
1: Ik heb net gezegd: this girl is on fire. Dus dat is het ook. Maar ik denk van: oh, het zou toch niet zo zijn dat mijn laatste keer geweest is. En dat ik niet wist dat dat de laatste keer was.
0: Zou ik jou even wat laten zien? You ready? I don't think you're ready. Kijk eens even hiernaar.
3: Ik ben zo benieuwd wat er nu komt.
0: Kijk hier eens even naar. Denk je dat het haar laatste keer is geweest dat ze de benen spreidt voor iemand? Ik heb even mijn camera erbij gepakt en haar even zichzelf laten zien. Maar denk je dat het voor haar de laatste keer is? Nooit in je leven.
1: Ik weet niet meer hoe het moet, Shai.
3: Maar je bent zo knap dat je hoeft eigenlijk niet... En dan heb je ook nog persoonlijkheid, maar dat heb je niet eens nodig. Ik ben zo benieuwd wat er nu komt.
0: Kijk hier eens even naar. Denk je dat het haar laatste keer is geweest dat ze de benen spreidt voor iemand? Ik heb even mijn camera erbij gepakt en haar even zichzelf laten zien. Maar denk je dat het voor haar de laatste keer is? Nooit in je leven.
1: Ik weet niet meer hoe het moet, Shai.
3: Maar je bent zo knap dat je hoeft eigenlijk niet... En dan heb je ook nog persoonlijkheid, maar dat heb je niet eens nodig.
0: Knap je. Dus knap en interessant.

0: tussen mijn 17e en mijn 47e ben ik gewoon alleen maar aan de gang geweest.
1: Ja.
0: En nu, ik ga eens dansen in Paradiso. Dan is er ethisch party. En dan ga ik daar alleen naartoe en dan ga ik alleen naar huis. En niet één keertje, elke keer.
1: Ja, maar ben je bewust bezig met op zoek gaan naar die date?
0: Nee, maar dat is het ook weer niet.
2: Maar ik wil
0: contact.
2: Dat het gewoon gebeurt.
1: Nee, dat snap ik, maar sta je er open voor?
0: En ik wil ook niet met zomaar iedereen.
3: Nee, tuurlijk niet.
0: En dat is ook een beetje... Het is ook
1: sta
0: de
1: je
0: eisen
1: open
0: zijn,
1: voor?
0: Ja.
1: Jezus, is niet normaal wijs, vragen stellen aan deze vrouw, hoor.
0: Wagenwijd open.
1: Oké, je staat er wel open
3: ja,
1: voor.
3: Ja, dat is wel fijn om te weten.
1: Oké,
3: dat is heel belangrijk. Want de regisseur raakt in paniek, hè?
1: Nee, niet ik, maar ze is met de regisseur bezig. Maar ik vond het grappig, want als je aan... Het is net bijna een politica, hoor, die Milushka. Ik stel wel vragen. Oh, ik weet wel wat goed past voor bij jou, Milushka.
4: Can I be a bitch about it?
1: Ja, mag ik even bitchen? Want ik heb je 3 vragen gesteld, maar je wil ze eigenlijk niet beantwoorden.
0: Yo,
1: nee, want je praat er eerst overheen. Sta je er open voor?
0: Ja, ik heb het gezegd.
1: Maar op
0: wagenwijd, zei ik.
1: Wagenwijd, maar je wilt niet met de gedachte naar de club van iemand tegenkomen.
0: Luister, Shai, jij zei net... Dat je sommige dingen word je verlegen van als het over zingen gaat. Het is ook. Ik ben ineens. Misschien is het de leeftijd. Hè, ik ben nu 50 plus. Ik ben ineens zoveel meer verlegen. Dus ik kijk ook weg. Dat is het ook. Maar ik ben ook veel eisender. Door alle ervaringen en mijn eigen leeftijd. En dat ik weet wat ik zelf te bieden heb. Het hoeft ook niet zomaar iedereen te zijn. Weet je wel?
1: Misschien is het levensfase. Niet eens leeftijd.
0: Ja, levensfase.
1: Toch? Want de opa die zegt ook wel van je wordt ouder. Je wordt bewuster van wie het is dat je bent. Wat het is dat je wil. Maar op het gebied van hormonen. Gevoel verandert er veel. Ja. Maar die nieuwe Milushka, omarm haar. En ga met haar uit bewust kijken wat er dan gebeurt.
0: Oh my god, she's Oprah.
1: Girl, look at me.
3: Kunnen jullie niet samen uitgaan? Volgens mij ben jij ook een goede Wimbledon.
0: Oh, nee.
3: Dat vind ik echt voor jou.
0: Nee.
1: Wat is je type?
0: Ik ga echt niet met jou.
1: Mannen, vrouwen,
0: nee,
1: wat is er mis met mij?
0: Nee, ik ga echt niet met jou.
1: Waarom niet?
3: Dus ik ben wel
0: omdat ik al weet hoe het dan zal gaan.
1: Ik ben heel benieuwd. Hoe gaat het dan?
0: Oeh, het muziekje is weg.
1: Nee hoor.
0: Nou, nee, want jij bent volgens mij gewoon echt heel erg flirty.
1: Oh nee, kijk.
0: Daar ben ik echt veel te verlegen
1: voor. En dat is dus grappig, want welkom to Who is Shy? Bijna 45 en ik ben al sinds dat ik uit mijn moeder ben gekropen verlegen. Dus ik stap nooit niet op iemand af.
0: Oh.
1: Ik ben denk ik 75% in mijn liefdesleven ben ik gekozen.
0: Ja.
1: En nu zit ik in een relatie waar ik zelf voor heb gekozen. Maar als ik iemand anders moet helpen, daar ben ik wel goed in. En heel erg respectvol. Maar ze wil niet dat ik de help.
0: Nee, ik ben misschien ook nog niet daar.
3: Mag ik daar dan over bitchen?
1: Ja, graag.
3: Ja, ik vind dat dit moet gaan gebeuren eigenlijk. Het is ook goed om uit je comfortzone te stappen.
0: Kijk, als je nu wel visual radio had gehad, dan had iedereen kunnen zien hoe ik je nu aankijk. Het is, Oké, je hebt gelijk.
1: Hoe lang duurt deze fase al? Dat je denkt, ik ben veranderd?
0: Nou, een jaar of 2 geleden heb ik nog wel eens spannende appjes gestuurd. En naar personen die ik op dat moment nog maar net kende. En dat deed ik gewoon.
1: Oh, dus
0: dat
1: het is nu echt een...
0: Ineens. Een soort verlegenheid. I don't know.
1: En lukt het je om je dat ook gewoon te omarmen en te denken... dit is wie ik ben op dit moment, of vind je dat lastig?
0: Dat is het ook. Nee, want ik zit echt niet op de bank te denken van... dat ook weer niet. Maar ik verbaas me er gewoon meer over. Van, het leven doet soms echt raar. Dat je ineens denkt van, hey, ik was toch... iemand anders.
3: Is het misschien ook omdat je nu veel meer solitair werkt als schrijver?
1: Zo.
0: Dat zou kunnen.
3: Dat je gewoon minder aanstaat de hele dag. En,
0: zou kunnen, maar ik ben wel vaak op plekken met veel mensen. Mm.
1: Ik denk dat hetgeen wat Eva net heeft gezegd... ik durf het bijna niet te herhalen, maar herhaal je eigen bitches.
3: Can I bitch about it?
1: Can I bitch about it, ja. Wat was je bitch about it richting Milushka?
0: Het moet gewoon gebeuren.
3: Het moet gewoon gebeuren. Ja, als je er zin in hebt. Weet je wel, zo'n geweldige vrouw. Let's go. Ja, we zijn toch ook te oud en te goed om...
1: Daarom.
3: Dan
1: maar onszelf ook een beetje daarin te gaan hangen.
3: Ja,
1: zeg maar.
3: Kleiner te maken eigenlijk.
1: En het hoeft niet.
3: Nee.
0: Ik ben wel benieuwd.
1: Binnen nu en een week. Oh, let op. Dit is sexy. Dit is sexy. Want Milushka heeft geen Instagram. Dus geen Instagram slidings. Maar je kan wel naar de LinkedIn. Milushka Melens. En dan doe je gewoon connectie. Ik heb lang niet op LinkedIn gezet. Maar ik denk en neem aan dat je een soort van connectie dingetje.

Als, misschien ben jij de persoon waar ze naar op zoek is. Ga jij dan? Misschien is het je oom. Misschien is het je neef. Misschien is het je broer. Ga jij dan naar LinkedIn? Binnen nu en een maand? Ooh, it's gonna be sexy in her bedroom.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Escapade hier zo op NPO Blend. En Milouska Meulens hier zo op NPO Blend. En ook Eva Koreman hier zo op NPO Blend. En ladies, we got some stuff to talk about. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn.
1: Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: In het weekend mag er natuurlijk weer horizontaal gedanst worden. En ik zag iets op Instagram voorbij komen. En listen up. Een stijl zou buiten seks hebben gehad. Verkleed als geiten. Op een gegeven moment kwam er een jager voorbij. En die jager zag de geiten. En er schijnt geschoten te zijn op de geiten. Of dit nou echt zo is, dat weet ik niet te vertellen. Maar ik vroeg me wel meteen af. Stel je voor, hè. Je partner komt thuis met een geitenpak. En zegt, baby, let's go outside.
2: Nee.
0: Ben je creatief genoeg, Eva Koreman? En trek je dat geitenpak aan en zeg je, schat, let's go?
2: Nou, als zolang het niet buiten is. Want daar heb ik echt geen behoefte aan. Om op een plek buiten seks te hebben die daar niet voor bedoeld is.
0: Dus waar in een bos, gestoord kan worden. In een bos niet, in een park niet.
2: Nee, als het helemaal stil is. Dan zou het eventueel kunnen, maar het is niet.
0: Het is niet wat je prefereert.
2: Nee.
0: Oké, okay, duidelijk.
2: Dus dan. Maar okay, als het zijn grote droom zou zijn. Dan, en het is binnen, ja. Als ik dan maar wel op mijn buik mag liggen.
0: We maken het nog specifieker.
2: Ja, als ik wel op mijn buik met mijn ogen dicht.
0: Geen dommie.
2: Wil ik best.
0: In een geitenpak.
2: In een geitenpak.
0: Milouska, je hebt tijd gehad om na te denken. Wil jij in een geitenpak?
3: Nee, het doet echt niks voor me. Nee.
0: Geen geitenpak voor jou.
2: En voor jou, Shai?
0: Nee, geen geitenpak. Maar al het andere, ja hoor, let's go.
3: Buiten
0: koeien
3: wel.
0: Wat zei je?
3: Koeien, schapen.
0: Nee, ik zou denk ik wel een Barbapapa pak. Zou ik wel heel grappig vinden. Ik zou denk ik een of andere knuffel. Nee, zou ik jullie wat vertellen?
2: Oh, vertel het.
0: Pride. Durf ik dit te vertellen? Ja,
2: ja
0: fuck
2: come
0: it.
2: On.
0: Tijdens Pride zag ik dus allemaal van die mannen met maskers lopen.
2: Puppies, ja.
0: Puppy masks. Ik weet niet waarom. Maar ik vond het interessant. Nou weet ik niet wat ik interessant vond. Of ik nou met zo'n puppy mask op zou willen.
2: Ja.
0: Of dat ik wil dat de ander een puppy mask op heeft. Nee, zou ik je echt vertellen wat ik denk dat ik dacht? Ik wil wel kijken naar puppy sex. Geen bestiality.
2: Nee, nee, nee.
0: Maar gewoon één met een puppy mask op. En de ander gewoon geen puppy mask. Ik word gejudged hier zo in de studio.
2: Nee, ik zit het, nee, helemaal niet. Ik vind het leuk. Nee, maar met z'n drieën dan, bedoel je?
0: Nee, nee, nee. Voyeurism. Ik kijk.
2: Oh, jij kijkt
3: gewoon. Dan ben je wel de derde. Want als voyeur ben je ook onderdeel. Jawel, je bent onderdeel, maar je bent niet. Je doet niet actief mee.
0: Stel je voor, jullie zouden hier.
3: Het feit dat je kijkt, doet ook iets.
0: Ja, definitely. Maar stel je voor, jullie zouden hier met je puppy mask iets doen. Dan zit ik daar in het hoekje te kijken.
3: Nee. Ik hou wel van maskers trouwens.
0: Ja?
3: Ja, ik hou wel van maskers, maar niet geiten.
0: Nou, weten we dat ook. Waar er op horizontaal gedanst, zo horizontaal gedanst mag worden. Wat Milouska en Eva graag horen, dat hoor je zo meteen. Dit zijn de Black Eyed Peas. Don't funk with my heart.

afgelopen week iets meegemaakt waarvan je dacht, oh my god, what the fuck, wat gebeurt mij hier nou? Laat het me dan even weten via de NPO Luister app. Ik heb dus zelf zo'n moment meegemaakt afgelopen week. Ga ik zo meteen met je delen. Dat ik dacht, oh my god, ik verdien echt liefde en bloemen. En de hele tijd dat iemand me aan het bellen is, zodat ik me geliefd voel. Want ik dacht echt, dit is het einde van mijn Latijn. Misschien heb jij ook zoiets meegemaakt waarbij je dacht, gooi je dan dus in die NPO Luister app. En wellicht kan ik jouw zaterdag, jouw vrijdag een stukje beter maken met chocola. Melkchocolade. Dit is B2K

0: NPO Blend, hoor. In de vorm van George Benson met Give Me The Night. Ik heb hier een prachtige... Oké, er is mij dus net voorgeschoteld. Ik mag je dit eigenlijk niet laten zien, maar nu heb ik het in mijn hand. Nu ben ik bang.
1: Nee, je mag er eigenlijk niet in.
0: Ik heb niet gebladerd.
1: Volgende week krijgt de pers hem. Ja. Maar je mag wel zeker kijken naar... Mooi het eruit ziet.
0: Oké, want wat tof is, ik nodig namelijk altijd gasten uit die iets te vertellen hebben in hun leven. Toevallig zit ik vandaag hier met Mnuska Meulens. Die heeft wat te vertellen in het vorm van boeken. Eva Koreman heeft wat te vertellen in de vorm van mooie interviews. En ook een documentaire. Gaan we het zo meteen over hebben. En ik heb hier voor me. Elke zomer bezoekt Leon het eiland waar zijn oma woont. Hij verheugt zich ook dit jaar weer op een lange vakantiedagen met zijn oma's buurmeisje Solo. Dat zijn de eerste twee zinnen van Mnuska's Meulens boek Terug naar de Schoenenboom. En dit is toch echt wel een soort van...
1: Zo begint het verhaal niet. Maar
0: is wel even een fingersnap moment. Want jij schrijft gewoon dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk.
2: Zo geweldig.
0: Congratulations.
1: Ja, het is ook echt zo leuk als je denkt dat het is. Zo leuk is het.
0: Ja.
1: Precies een jaar geleden, 3 september, dus bijna een jaar geleden, werd ik ervoor gevraagd. Mm-hmm. Totaal onverwacht. Ik dacht dat ik een interview zou krijgen. En toen kwamen de mensen van het CPNB binnenlopen. Ik zei meteen ja. En toen bleek, toen dacht ik van nou, dan heb ik dus ongeveer een jaar. Maar nee, toen bleek dat ik in januari al het idee uitgewerkt moest hebben. En het voorkant moest al getekend worden door Hedy Chin. En in maart moest ik het inleveren. Dus ik heb gewoon
0: dus je hebt
1: een half jaar. Ja.
2: Een soort blinde paniek is dat. Ja, nee, heb je wel geslapen?
1: Ja, wel. Maar ik dacht, ik moet gewoon gestructureerd werken. Dus ik heb eerst het boek afgemaakt waar ik al mee bezig was. Dat is Chill. Die is toen in mei uitgekomen. En daar was ik in februari mee klaar. En toen heb ik vanaf februari mijn agenda gewoon helemaal schoongeveegd.
0: En toen ben je hier aan gaan werken.
1: Ja, vanaf eind januari tot eind maart heb ik alleen maar daaraan gewerkt.
0: Waar is de inspiratie voor dit boek vandaan gekomen?
1: Ik was op Bonaire voor de Kinderboekenweek vorig jaar. Dus toen, dat was nadat ze me hadden gevraagd. Ik was daar in november. En ik liep over de boulevard van Kralendijk. Mensen die wel eens op Bonaire zijn geweest, die weten dan wat ik bedoel. Het is gewoon een hele lange boulevard met aan de ene kant zee en aan de andere kant huisjes. Vroeger waren dat echt huisjes. Nu zijn dat voornamelijk grote villa's met één huisje zoals die er vroeger stond. Één vissershuis van hout. En ik ging met die bewoner praten over hoe kan het nou? Waar zijn al die andere vissershuizen gebleven? En waarom gaat u niet voor het grote geld? En verkoopt u niet voor aan zo'n villa-eigenaar? Dat wilde die niet, per se niet. En even later, ik liep weer verder. Even later kwam ik langs een boom waar schoenen in hingen. En op dat moment, het is gewoon echt zo alsof het uit de lucht in je hoofd valt. Op dat moment die combinatie van zo'n oude visser.
0: Old school.
1: Als enige nog tussen de villa's. En een boom vol schoenen. Toen had ik het verhaal.
0: Terug naar de schoenenboom.
1: Ja.
0: Zit er, want het speelt zich af op Curaçao?
1: Nee, het speelt zich af op een eiland in de Caribische Zee.
0: Oké, love it. Sint Maarten, Sint Station, Haiti, Curaçao, Bonaire, het kan allemaal. Oké, mooi. Het buurmeisje Solo. Ik vond het wel mooi. Solo betekent zon in het, het papiermens.
1: Ja, en solo, op zijn Nederlands uitgesproken, is alleen. Dus solo voelt zich heel alleen. Solo is ook de zon in Leon's leven. Hij is gek op haar. Zijn beste vriendin. Misschien alvast een beetje verliefd, maar te jong om al die gevoelens te kunnen begrijpen. En dat wilde ik heel graag. Dat zij, het gaat heel erg over de maan ook. Want de verhalen, avonden, dat ze elkaar verhalen vertellen onder de schoenenboom. Die gebeuren altijd onder de volle maan.
0: Ja.
1: En ik wilde daar iets tegenover. En dus Solo is de zon.
0: Het zonnetje.
1: Ja.
0: Ik ging het even snel opzoeken. 30 september tot en met 11 oktober is de Kinderboekenweek 2026 met het thema Spot On. En we vinden dus daar het boek van Mnuska Meulens Terug naar de Schoenenboom.
1: Ja, ik moet wel even zeggen, je krijgt hem dus gratis. als je een kinderboek koopt vanaf 13,50.
0: Oh, dat kunnen we wel fixen, toch? Lezen is belangrijk. Trouwens, over Dolly Parton gesproken moet ik ineens aan denken. Dolly Parton die heeft ontzettend miljoenen geïnvesteerd in lezen. Ontzettend
1: groot ambassadeur, ja.
0: Toch? Ontzettend belangrijk.
1: Groot verlies.
0: Wat Eva op dit moment aan het borrelen is in haar creatieve brein, gaat ze je zo vertellen.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik hing nog aan jullie lippen.
0: Oh, ik was al klaar voor jouw tease. Want je bent natuurlijk een radio-dj. Dus ik dacht, ze gaat nu de track volgen.
2: Ja, ik heb een plan liggen. En je hoeft alleen maar te komen om hem te pakken. En wat het plan is, dat ga ik zo vertellen.

0: toch zeer zeker, Rafael Sadiq. Je hoort dat meteen aan die sound, hè? Tony, Tony, Tony, If I Had No Loot. One of my all-time favorites gewoon hier zo. Ik heb in de studio op dit moment Eva Koreman en Milushka Meulens. En we hebben het dan over een mix van radio en televisie. Eva, jij bent ook echt gewoon een verhalenverzamelaar, zou ik bijna willen zeggen. Een verhalenverteller.
1: Wat leuk dat je dat zegt.
0: Ja, dat vind ik echt. Dus dat idee heb ik althans. Want wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar als ik dingen van jou voorbij zie komen, denk ik altijd, oh, maar zij is wel echt iemand die bezig is met cureren van, ook maar wat wil ik nou eigenlijk vertellen en waarom?
2: Nou, hoe kan het, even tussendoor, hoe kan het dat jullie elkaar nog niet zo goed kennen? Want jullie zijn echt allebei de grand diva's van de radio al heel lang.
0: Ja, hoe kan dat inderdaad? Nou, dankjewel voor het compliment. Ja, ik denk zo simpel als je zit bij een andere zender, je ziet elkaar, dan is het altijd leuk en hey, hoe is het met je? En een knuffels, et cetera, hi, bye. Check elkaar wat we doen, maar
1: ja, maar we gaan nu nummers uitwisselen. Moet je eens kijken wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Nou ja, en wat ik wel belangrijk vind, nu ook, nu ik wat ouder word, is dat als je een platform hebt op een of andere manier, dat je daar dan ook iets mee moet doen. Het is je plicht om dat in te zetten ook. Voor iets wat je goed vindt of wat je belangrijk vindt, of voor mensen die een minder luide stem hebben dan jij. Plus dat het je plicht is om heel veel plezier te maken in het leven. Ja. Want je bent hier nu eenmaal maar één keer. Maar vind ik dat ook heel belangrijk.
0: Ja, om je stem te gebruiken. Ja. Platform te gebruiken, stem te gebruiken. En je vertelde net even van, er ligt een idee op de planken.
1: Ja, een documentaire die alleen nog maar gemaakt hoeft te worden. Dus als een prijswinnende regisseur wil zich daaraan verbinden, aan dit plan en aan het idee. En ik wil hoe transhaat zich manifesteert, wat het doet en wie het allemaal raakt en op welke manier, dat heb ik voor een groot gedeelte ontrafeld. En dat wil ik op een bepaalde manier laten zien in een documentaire. Dus stel je voor, je hoort dit en je bent producent. Bel me op. Shai heeft mijn nummer. Ja, bel Shai. App Shai via de NPO Luister app. Want dan, ik vind het heel belangrijk om dit te maken en om dit te doen.
0: Oké, verschillende vragen.
1: Snap ik.
0: Ik wil weten waarom je het belangrijk vindt. Maar jij zegt de manier waarop transhaat zich beweegt. En dan denk ik van, ik weet niet of ik weet hoe transhaat zich beweegt.
1: Nee. Je hebt op dit moment twee stromingen. Civitas Christiana, dat is een hele conservatieve groep die vooral in Amerika heel actief is, maar hier steeds meer voet aan de grond krijgt. En die hebben heel veel financiële middelen. Die zitten ook achter de anti-abortusbeweging. Dus dat zijn de mensen die vlak voor de stemming over abortus dan aanwezig zijn in Brussel. En dan allemaal kleine embryootjes, nep-embryootjes hebben gemaakt. En dat in de postvakjes van Europarlementariërs. Ja. Doen. Zij hebben die geld, ze hebben die middelen, zij doen dat. Maar zij zetten dat ook in tegen transpersonen en om de politiek te beïnvloeden. Ja. Aan de andere kant heb je een stroming uit de UK, die vooral in de UK en ook in Europa en in Nederland actief is. En dat zijn vooral vrouwen, de TERFs, de Trans Exclusionary Radical Feminists.
2: J.K. Rowling.
1: Exact. En ook Royce Murphy bijvoorbeeld van Molokko. Die zich heel actief onder het mom van vrouwenrechten en feminisme
0: transvrouwen naar beneden halen.
1: Exact.
0: Of onderuit halen, ja.
1: Nou ja, en zelfs zo erg. En J.K. Rowling heeft £70.000 geïnvesteerd om de bathroombeelden doorheen te krijgen. Ja. Dat transvrouwen niet meer naar vrouwentoiletten mogen. Dat is nu verankerd in de wet. En toen die wet er doorheen kwam, zat zij een sigaar te roken op haar superjacht.
0: Ja.
1: En die foto plaatste zij op
0: online.
1: X. Ja, en zij zei, I love it when a plan comes together. En dan met de link naar die bathroombeeld erbij. En dat is gewoon echt iets om in de gaten te houden, want dat gebeurt hier ook.
0: Ik moet ineens denken aan, ik zat vandaag te luisteren naar een podcast, Brilliant Idiots, van Charlemagne the God en Andrew Schultz. Waarbij ze het hadden over wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt rondom het transgesprek. Dat er ontzettend veel ruimte wordt gegrepen om het te hebben over transpersonen in sport. Terwijl op het moment dat je in gesprek gaat met transpersonen, dan zijn zij niet bezig daarmee. Ze zijn bezig met overleven, leven, veilig zijn.
2: Ja, ik vind het heel hatelijk, want het lijkt er daardoor... doordat dat het hele, het hele ding is met transpersonen... terwijl het over maar een heel klein deel gaat. Ja. Maar ik wilde nog even aan jou vragen, wie zijn dat dan in Nederland? Kijk, van J.K. Rowling weet iedereen het.
1: Ja, dus in Nederland heb je een organisatie die heet Voor Zij. Uh-huh. En er zijn meerdere... vrouwen die daarbij zitten, die ook bijvoorbeeld een medische achtergrond hebben, die de genderklinieken of de gendercentra in Nederland dus ook frustreren door eindeloos brieven te sturen, klachten naar de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, waardoor de mensen die daar werken daar hun energie in moeten steken en dus niet de zorg kunnen verlenen aan mensen
0: die daar
1: die
0: op
1: zorg
0: zoek
1: nodig
0: naar,
1: hebben.
0: Juist,
1: hebben
0: ja, op
2: ook
0: zoek
2: dat
0: naar
2: soort
0: zijn
2: mensen
0: nodig
2: die zoals Trump en J.K. Rowling, gewoon mensen die echt super rijk zijn of super veel invloed hebben, die zich op die manier inzetten?
1: Ja, dat is nou ja, dat krijgt wel tractie hier in Nederland. Dus ja, dat is wel iets waar we met z'n allen scherp op moeten zijn. En ik vind het al heel fijn dat ik me hier heb kunnen uitspreken daarover. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ja, sowieso. En let's find you the money, hè? Let's find you the money. Zit je te luisteren? Ik denk dat als je het hebt over een platform gebruiken, daarom ben ik blij dat jullie allebei hier je verhaal vertellen. Want het plan ligt klaar. Je hebt eigenlijk een producent nodig om het te kunnen maken.
2: Money,
0: money people. Slide in mijn DM @shykreuger. Leuk man, koppelaar. No.

0: Tom, een elke Beyoncé lover gewoon. Ik denk dat je het wel hebt meegekregen. Mocht je het niet hebben meegekregen, onder welke steen leef je? Volgende week...
1: Vertel het voor mij.
0: Ja, ik ga het nu voor jou vertellen. Volgende week vrijdag wordt Queen Bee Beyoncé Knowles 45 jaar. En dat vieren we hier zo op NPO Blend met de Beyoncé Top 50. Met alle Beyoncé hits, maar ook zeer zeker de hits van haar Destiny's Child periode. En jij, ook jij Milouska.
1: Yes.
0: Meulens. En ook jij, Eva Koreman. En ook jij aan de andere kant van de radio. We gaan ervan uit dat je stemt. Heel makkelijk. NPOblend.nl, daar kan je je favoriete Beyoncé tracks doorgeven.
2: Waar heb jij op gestemd, Shai?
0: Oh girl, sowieso on Love on Top. Ja, ja, spaghetti. Ik ben dus een beetje het album Renaissance van Beyoncé. Daar staan eigenlijk mijn favo Beyoncé tracks op. Ik hou van, ik noem haar rowdy Beyoncé. Het is een beetje die up-tempo, half Noors kijkend, dansen met die ass, die Beyoncé. I love it. Oh, trouwens, weet je welke ook lekker is? Dance for You, sexy Beyoncé. Love it ook. Oké, okay, breek me de bek niet open over Beyoncé. Laat maar rust. Ja, ik vroeg je dus zojuist naar een moment waarvan je dacht, huh, gebeurt mij dit nou? Want ik heb vaak van die momenten in mijn leven. Zo ook afgelopen week. Ik had lekker een proteïneshake gemaakt. Was met mijn goede gedrag weer naar de gym. Doe ik zo 4 keer in de week. Let's go. En proteïneshake gemaakt. En ik drink het zo op. En bij de laatste slok zie ik iets in mijn beker liggen. En ik krijg echt zo wat een hartverzakking. Een van die bladen van mijn staafmixer lag helemaal onderin. Als ik je zeg, de stress die ik op dat moment ervoer, ik dacht, ik ga dood. Ik word nu van binnen opengereten door staal, metaal. Ik heb het gegoogeld, maar ik ben er niet achter gekomen of het nou staal is, metaal. Ik dacht, ik word van binnen gewoon helemaal zo opengereten. Ik heb de eerste collega...
1: Maar je had het dus al...
0: Ik had opgedronken. Dus dat ding is afgebroken. Mijn vriendin die zei later, pak even dat blaadje, zet het eraan vast waar die andere bladen zitten en kijk wat je kwijt bent. Nou, ik was best wel wat kwijt. Dat heb ik dus geslikt. Dat was dus zo'n moment waarvan ik dacht, oké, okay, waar is nu iemand met chocola voor mij? Waar is,
2: nee,
0: nu
2: waar
0: iemand,
2: is iemand
0: zegt,
2: met een MRI?
1: Ben je naar het ziekenhuis gegaan?
0: Nee, ik heb gebeld met de dokter en die zei, je poept het er hoogstwaarschijnlijk uit.
1: Maar wat ik als je hele binnenkant opengereten
0: Het waren
1: wordt.
0: Geen brokken van 1 centimeter bij 1 centimeter.
1: Oké, okay, maar niet. Wel stukjes.
0: Het waren wel stukjes. Ja. Het waren wel stukjes. Ik leef nog. Dit is afgelopen woensdag gebeurd. Ik leef nog. Maar ik had op dat moment wel echt tender love and care nodig. Vandaar dus dat ik aan jou vroeg, was er een moment waarvan je dacht, yo, waar is mijn TLC? Ik krijg een berichtje binnen van Kim. Kim zegt, ik zwaaide heel enthousiast terug naar iemand aan de overkant. Bleek hij dus naar de persoon achter mij te zwaaien. Ik ben er doorgelopen alsof ik iemand anders bedoelde. Girl, het is geen bijna doodervaring, maar ik snap je wel.
2: Ja. Ik had nooit verwacht. Chocola.
0: Dus Kim krijgt chocola. Is een beetje tender love, tender love and care. Wat had jij nooit verwacht?
2: Ja, dat ik aan jou zou vragen ooit of jij je sinds woensdag al hebt ontlast.
0: Ja, ja, ja. Ik heb okay. Dus op woensdag zelf heb ik 2 keer gepoept. Ik ben, de mensen hebben mij zelfs gevraagd of ik door mijn poep heen heb geroerd.
2: Ja, maar ja, dat, of in een vergietje, weet je wel.
0: Ja, maar dat vond ik dan wel weer een beetje...
2: Nee,
0: ik vind het niet moeilijk
2: level.
0: Om over poep te praten. Maar als het idee dat ik het moet aanraken en zo, dat hoeft van mij niet.
1: Nee, niet met je maar dat...
0: Ja, ja, ja. Ik heb okay. Dus op woensdag zelf heb ik 2 keer gepoept. Ik ben, de mensen hebben mij zelfs gevraagd of ik door mijn poep heen heb geroerd.
2: Ja, maar ja, dat, of in een vergietje, weet je wel.
0: Ja, maar dat vond ik dan wel weer een beetje...
2: Nee,
0: ik vind het niet moeilijk om over poep te praten. Maar als het idee dat ik het moet aanraken en zo, dat hoeft van mij niet.
2: Nee, maar dan ben ik blij dat dan kunnen we nu wel zeggen dat het gewoon goed met je is.
0: Ja,

0: weer eens te horen. Vandaag inderdaad hoor je hier zo op NPO Blend. Ik krijg ook nog een appje binnen van Rensie Mooi. En dat is een appje speciaal voor jou, Eva Koreman. Je vertelde ons zojuist over een idee als het gaat om aandacht te besteden aan transhaat en wat dat betekent voor de community. We krijgen een appje binnen van Rensie Mooi die zegt: dankjewel voor de steun aan transpersonen. Als moeder van een transdochter maak ik me ernstig zorgen. Dus laat dat een, hoe zeg je dat, even een push zijn en een herinnering zijn dat je lekker goed bezig bent. En we gaan op zoek naar money voor je.
1: Ja, en wat fijn, Rensie, dat jij zo supportive bent naar je kind.
0: Dat ook, definitely, definitely. Mm-hmm. Binnenkort komt
2: terug naar de schoenenboom.
0: Ja, ik zeg het goed. Terug naar de schoenenboom. Kinderboekenweek geschenk geschreven door Milushka Meulens komt bijna uit. €13,50. Even een boekje kopen en dan krijg je deze erbij.
2: Klopt.
0: Toch?
2: Klopt.
0: Lezen is belangrijk, hè? Reten belangrijk. Het is bijna 6 uur en ik heb een aantal dingen geleerd vandaag als het gaat om het gesprek met deze twee dames. Laat niemand je zeggen dat je te veel bent. Omarm jezelf in liefde. Het is oké om geld te gaan op puppy, honden, kopjes. Muziek moet je.
2: Hebben we dat on-air besproken?
0: Oh shit.
2: Niet.
0: Muziek moet je gewoon lekker harder. Muziek moet je gewoon lekker hard zetten en gewoon dansen alsof niemand naar je kijkt. Ik check je volgende week weer en heeft deze week veel van je gevraagd. Het is weekend, schatje. Dans het van je af, swing het van je af. En je kan het natuurlijk ook even van je af bellen. Laat even iemand weten dat je van hem, haar of hen houdt.

0: Luister dan, Jay-Z. Afgelopen week werd het gedropt. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Achtdelige serie van Jay-Z. Hij wordt geregisseerd door niemand minder dan Rick Rubin. Legendarische producer en ook nog eens een keer de man die medeoprichter is van Def Jam Records. 8 delen. Het is een deep dive in het leven van Jay-Z. En ik ga het voor je in de gaten houden. Jay-Z in 8. Ik ben trouwens ook een van die mensen die dan even snel een HBO Max account moet gaan aanvragen. Want ik wil die shit niet. Zoveel accounts voor niets. Oké, maar wel voor Jay-Z. Eva Koreman, I enjoyed your time, darling.
1: Heel erg bedankt voor de therapie-sessie, de uitnodiging. Ik heb genoten van jou en Miluska.
0: Heerlijk, dat was het. Ja, ik heb ook zeker
2: naar huis met nieuwe inzichten over mezelf.
0: Ik heb heerlijk genoten. Ik hoop jou ook. Check je volgende week, ja? Als je het hebt over Jay, dan moet je hem sowieso draaien. Dit is Hoofd. Girls, girls, girls.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
2: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 8 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te tremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
1: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
0: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
2: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Mixo. Blend. 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter, om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag er niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3.

Onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: goed kwam.
1: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van

migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

soul. Dit is Blend. NPO Blend.

0: de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. Twee uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de